0: belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
4: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
3: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
3: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
6: Een goeiemorgen Haarlem. Een heet Haarlem vandaag.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
8: Dat dacht ik wel.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Het is vrijdag, de 19e juni des Heren 2026. It's a brand new day.

wakker worden en je wekker gaat af. Jazeker. Het is Chris Ria. En ga jij vandaag naar het strand? Bijna 7:10. Schipje van vrijdag. Als ik kijk naar de verkeersinformatie, erg rustig.

0: zelden zo'n heerlijk nummer gehoord wat het strand en het strandgevoel weergeeft. Dan lig je heerlijk op je bedje. Met een parasoltje erboven. Krijg je gewoon zin? Ja, misschien ga jij vandaag wel richting het strand. En als ik naar de verkeersinformatie kijk, dan lijkt het alsof heel Nederland thuis zit. Helemaal niets. Maar we houden het voor je in de gaten. Chris Rea. Ja, dan gaan we het even in herhaling doen. Dan open je om 7 uur het Haarlem 105 vandaag de dag ochtendshow. Maar dan vergeet je je microfoon open te zetten. Ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Het is nog vroeg, hè, mensen. Goedemorgen, Haarlem. Daar is hij dan toch, de stem des vrijdags. En wat gaan wij doen in het eerste uur van vandaag de dag de ochtendshow? Fijn dat je luistert naar het lokale Haarlem 105. We zijn live in Studio 1 vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. En het zonnetje schijnt al hevig. Het wordt heet in Haarlem. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Straks om 7:30 de nieuwslezer van de dag. Het is Arthur Meijer. En hij heeft de volgende onderwerpen voor je. Alleen al een reden om straks om 7:30 tot 7:30 te blijven luisteren. Of misschien wel langer. Examen Zandvoort. En dat heeft met de ongeregeldheden naar de Pinkster te maken. Het wordt een warm weekend. Het gaat druk worden. En ja, we zijn eigenlijk benieuwd hoe dat dan allemaal gaat in Zandvoort. Hoogste gebouw van hout naast het station Spaarnwoude is de stelling 33 meter hoog. Het hoogste gebouw, houten gebouw van Haarlem. En Arthur gaat erover vertellen. Camperplek Schoonzicht. Laan blijft voorlopig. Dus mocht je een camper kwijt willen, dan kan dat op de Schoonzichtlaan. Ja, en de hitte is daar. En dat betekent ook iets voor de grachtenloop in Haarlem. Die wordt vanavond toch ingekort. Arthur vertelt erover. En heb je behoefte aan stilte en aan rust, dan is er een stiltetuin, de Regenboog. En ook daar vertelt Arthur over. Ja, ik heb het Haarlems Dagblad opengeslagen van vrijdag 19 juni. Er is nogal wat rumoer over dat nieuwe hotel wat er misschien gaat komen bij de V&D. En de Haarlemse hotelsector heeft een brief gestuurd om daarover haar zorg te uiten. Ik ga je erover vertellen. En de nieuwe wethoudersploeg in Haarlem is geïnstalleerd. En die moeten aan de gang. Ik ga je vertellen hoe dat allemaal ging. Zandvoort krijgt er 4 openbare toiletten bij. Dus niet alleen heeft Zandvoort een test of het allemaal weer goed gaat dit weekend. Maar 4 openbare toiletten, maar dat duurt nog 3 jaar. Hoge nood? Nee hoor. Is een burgerberaad de oplossing? We kijken even over de gemeentegrenzen naar de Velse politiek. Omdat zo'n burgerberaad natuurlijk een heel interessant item is. Maandag is er een bijeenkomst in de Dwarsligger en ik vertel je erover. Ja, we hebben het net over de hitte. Meer sportevenementen zijn afgelast of aangepast vanwege die hitte. De grachtenloop, daar gaat Arthur het straks over hebben om 7:30. Maar ik vertel je ook even in het algemeen hoe dat allemaal zit. Kortom, genoeg te vertellen. We kijken nog even naar het landelijke en internationale nieuws. 7:16. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus gaan verder met inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat is Marina Eckenhausen. Dat is een hele mond vol trouwens, die hele inspectie. En hoogleraar acute ouderenzorg en hoge ambtenaar bij het ministerie van VWS, Bianca Buurman. Na dit tweede verhoor worden de namen voor volgende week bekendgemaakt. Jazeker. En op de tweede dag van de EU-top, zoals je weet, spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting in die loop van 2028 tot 2034 van de EU. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang van die begroting. De regeringsleiders moeten een impasse voorkomen. Oh jee, oh jee, oh jee. Ze buigen zich ook over de situatie in het Midden-Oosten. Ja, en het WK slingert om ons heen. We zien het elke dag wel. Maar wij, en dat bedoel ik om Nederland zelf al, wij komen weer aan de beurt morgen. Oranje traint vanmiddag om 6:30 in Kansas City voor het laatst in de aanloop naar een ontmoeting van zaterdag met Zweden op het WK. En bondscoach Ronald Koeman houdt ook nog een persconferentie in de speelstad Houston. Maar dat is pas om 2:30 's nachts. 1 uur 30 staat er. Ja, dat kan heel goed. En wat gaat er vandaag allemaal plaatsvinden? Nou, de Verenigde Staten komt weer in actie. Ze hebben een zegelpark gemaakt van 4-1. En ze moeten nu tegen Australië. Die aftrappen begint in Seattle om 9 uur vanavond. Marokko en Schotland spelen om 12 uur vannacht, om het zo maar te zeggen. Nou, later in de nacht heb je Brazilië, Haiti om 2:30. En Turkije, Paraguay om 5 uur 's ochtends, zullen we dan maar zeggen. Want dat is geen nacht meer. Dat alles en nog veel meer. Ik kom straks terug met de weersvoorspellingen in Haarlem. Maar eerst nog even lekker wat muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpuntje. Dat was het net al met On The Beach. Maar deze mag er ook zijn. Raccoon. Soms in het Nederlands. En nu weer in het Engels. The Ones We Seek.

weer zo'n bijkomliedje. Zo'n uitrukliedje. Als je net wakker wordt. Dat was het om met On The Beach van Crucia als opening. Maar dit mag ook zijn. Raccoon. The Ones We Seek. Ik had zo het weerbericht van mij.

Mooi, hè? Ja, het behoeft geen betoog. Het wordt een fantastisch mooie dag. En ook heet. Daar moet je wel een beetje op letten. Overwegend zonnig. Het is op dit ogenblik al 20 graden. De zon schijnt hevig. En om 10 uur is het al 25 graden. En dan zijn we zo rond 1 of 2 uur zitten we op de 30 graden. Dat wordt het maximaal. Er is ook code geel afgegeven voor het hete weer, om het zo maar te zeggen. En er is ook een code geel vanwege onweer. En dat zou zo rond 10 uur vanavond kunnen zijn. Ja, ik hoef het niet te zeggen. Het wordt natuurlijk fantastisch terrasweer onder een grote parasol. En misschien ga je ook wel naar het strand. 105. Gabrielle Climi. Op je radio. Pure Love. Het gaat altijd over de liefde. 6 voor 7:30.

0: Gabriella Lucia Climi. Ze komt uit Australië. Als je zo'n mooie naam hebt. Ze is van de Italiaanse Albanese afkomst. En ze heeft zowel de Australische als de Italiaanse nationaliteit. Zou ze vandaag gaan kijken naar de Verenigde Staten tegen Australië? 4:30. En dat betekent dat ik nog 1 nummer voor je heb klaar liggen. Zoals al gezegd, het is buitengewoon rustig. Alleen ergens in Arnhem is er een klein oponthoudje. Bij Knopendijl.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Heel veel mensen hebben natuurlijk de weersvoorspellingen gezien en dachten van ja, vrijdag 19 juni. Ik neem lekker vrij. Ik niet. Wekkertje ging om 6:00. En dat doen we met heel veel plezier. We zijn er tot 10:00 bij je. En straks tussen 10 en 12. Mr. Haarlem 105, Jan Gaus. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. Kortom, we zijn er lekker voor je. Richting het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer.
2: Rhythm is a dance.

0: terug in de tijd. Snap met een uitroepteken. Rhythm as a dancer. We kijken op de klok. Arthur Meijer zit klaar voor je. Elk uur rond de klok van half. Het Haarlem 105 nieuws. Bij jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hier komt Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marceluswaardpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer? Zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer voor het Haarlem 105 nieuws. Kom je straks om 8:30 weer tegen. Je kijkt naar buiten. En je ziet het. De zon is daar.

5:55. Jazeker. Harlem vol zon. Terug in de tijd. 1969, toen was ik 7. Dat was een hele tijd geleden. De Beatles. Natuurlijk als je die herkent. Wat ga jij vandaag doen? Wil je het ons laten weten? Dat kan via WhatsApp 0605-105-38. Ah, hier komt Suzanne. Ja, vanwege Heer Kamp Sezan is het hitteplan in werking. Het nationaal hitteplan. En daarmee ook code geel van kracht. Er zijn meer sportevenementen die de komende dagen worden aangepast of afgelast. Je hoorde net al in het Haarlem 105 nieuws de grachtenloop die van 10 naar 5 kilometer wordt teruggedraaid. Dat gaat wel door, maar 5 kilometer. Nou, je hebt bijvoorbeeld de TT City Run in Assen op zaterdag. Die had in eerste instantie het programma ingekort, maar besloot donderdagmiddag om het hele evenement niet door te laten gaan. Mocht je dus naar Assen willen, dan gaat dat niet door. We hebben continu gekeken welk onderdeel nog verantwoord georganiseerd kunnen worden, zegt projectleider Sharon Rodenburg. Uiteindelijk moesten we constateren dat de risico's te groot werden, gelukkig maar. De klimaatmarathon, dat is wel een hele toepasselijke, van Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug, heeft het programma van vrijdag flink aangepast op de verwachte hitte. De routes vanaf Driebergen, Rijzenburg en Hilversum zijn ingekort en de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10:00 ochtends binnen is. Die zijn dus nu aan het lopen, denk ik. Schat ik in. Ook het fietsen-evenement Climate Classic op vrijdag in overleg met het KNMI en de GGD aangepast. Nou, zo zie je dat er steeds heel veel verschillende situaties worden aangepast. En ja, dat is ook maar best ook, want we horen genoeg berichten van mensen die in de problemen komen vanwege de hitte. Zo ook de grachtenloop in Haarlem. Ben je een Swiftie? Taylor Swift.

de allernieuwste van Taylor Swift. En misschien heb je hem al een keer gehoord. Toy Story deel 5 is uit. En dat is een beetje mijn guilty pleasure. God, dat heb ik vaak die heerlijke Disney films gezien. En ze bezingt het. I knew it, I knew you.

0: 10 over half 8 op jouw radio. We slaan het Haarlems Dagblad open van de vrijdag de 19e juni. En daar is een onrustbarend verhaal. Het Haarlemse hotelsector gruwelt van V&D Hotel. Hoe zit dat precies? Ja, de andere hotels in Haarlem staan niet te popelen om een toeristische beddencomplex in het oude V&D-pand te ontvangen. Dat schrijven ze in een dringende brief aan de gemeenteraad. De Haarlemse hotelsector dreigt volgens hen in grote problemen te komen als er een grote concurrent komt aan het Verwulft. Het idee om een hotel te bouwen in het grotendeels leegstaande V&D-complex is een idee van de eigenaren 3W Estate en AT Capital. Ze denken hiermee wel de benodigde investeringen in het grote pand te kunnen terugverdienen, in plaats van met een mix aan woningen en bedrijven aangevuld met een restaurant. Vlak voor zijn aftreden liet wethouder Floor Roduner weten dat hij vindt dat er aanleiding is om de argumenten van 3W en AT te overwegen. Nou, hij is geen wethouder meer, daar ga ik het straks nog over hebben. De Haarlemse hotelsector verzameld in het Haarlemse hoteloverleg is zich rotgeschrokken van zijn woorden. Schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad: we verzoeken u met klem hier niet in mee te gaan. Hotels zeggen moeite te hebben hun bedden te bezetten. De markt voor de bestaande Haarlemse hotels is op dit moment zorgwekkend. De huidige cijfers liggen ver onder de ondergrens van een gezonde markt. En ze delen een tabel waaruit blijkt dat gemiddeld minder dan 60% van de Haarlemse hotelkamers geboekt is. Ja, dat is niet echt heel goed. En de trend is dalend, want in 2024 ging het nog om 67% van de kamers. Nou, we gaan kijken of het er ooit een hotel bij V&D komt. Want ja, de gemeente Haarlem zegt niets in overweging te nemen totdat er een formeel verzoek is gedaan. En dat is niet gedaan. De aanvraag is nog niet binnengekomen. En er wordt wel aan gewerkt als dus de eigenaren vorige week. We gaan dit op de voet volgen voor je.
1: Goedemorgen.
0: Stromae, Paul van Haver.

0: Dan heb je namelijk airco. En dat heeft te maken met alle apparatuur die hier staat. Ja, we slaan het Haarlemslandbouw weer eens een keertje open. Want Haarlem heeft weer een bestuurscollege. De 6 nieuwe wethouders van Progressief Nederland, PRO, D66 en CDA werden door de overgrote meerderheid van de raad ingestemd. In het begeleidende debat over het coalitieakkoord werden wel harde noten gekraakt. Na afloop stelde oppositieleider en VVD-raadslid Nienke Klaasinga, Progressief en Groen Haarlem, weet wat goed is voor de Haarlemmer en de rest mag zijn mond houden. Oeh, nou, dat klinkt niet heel erg aardig, maar wel kritisch, zullen we maar zeggen. Exact 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Haarlem een nieuwe coalitie. Een coalitieakkoord en ook nieuwe wethouders. Ik ga ze even aan je voorstellen. Diana van Loenen, zij gaat zorg en wonen voor haar rekening nemen. Robert Berkhout, die kennen we natuurlijk, verduurzaming. Maarten Wiedemeijer gaat bouwen voor zijn rekening nemen. Bas van Leeuwen doet financiën en jeugd. En Mirjam Siemen doet diversiteit en erfgoed. En Eva de Raad, sport en economie. Achter deze klinkende cijfers gaat natuurlijk wel een wereld van onvrede schuil. Duidelijk is dat de coalitie vaak, doch niet altijd, zal kunnen rekenen op de instemming van partijen als Actiepartij en Partij voor de Dieren. Maar ja, de rest van de gemeenteraad liet meteen de tanden zien. Vooraan in de aanval ging VVD-fractievoorzitter Nienke Klaasinga, die meende dat de ondernemer er bekaaid afkomt bij de coalitiepartijen. Ze wees naar bloemenzaak bij Dennis, die verhuist naar IJmuiden. Ondernemers moeten in Haarlem zelf maar oplossen, zei zij. Forum voor Democratie nam vooral de groene plannen onder vuur. En dan met name de warmtenetten die op zoveel mogelijke plekken in Haarlem de gasaansluitingen langzaam moeten verdrijven. Ideologisch denken, aldus de fractievoorzitter Moraya Hartman. Nou ja, kortom, er worden kritische noten gekraakt, maar het college moet aan de slag. En wij houden dat natuurlijk op de voet in de gaten.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, wat is het zondag? Vergeet het niet. Je hebt nog een paar dagen. Vaderdag 2026. En hoe kan dat mooier dan met Stef Bos?
3: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik...

0: Stef Bos.
1: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: Je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Nou ja, dat hoeft geen betoog. Prachtig weer, overwegend zonnig. Op dit ogenblik al 21 graden. En dat loopt maar door en door. Jazeker. En zo rond een uur of... Even kijken wanneer dat is. Nou ja, 30 graden gaan we aantikken. Zo rond een uur of twee, dan is het aardig opgewarmd. Maar het is niet alleen code geel vanwege de hitte. Ook code geel vanwege onweer. En dat zal zo rond 10 uur vanavond zijn. Nou, dan weet je dat even. Korte broek. Lekker t-shirtje, van alles en nog wat.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Jorik van Noorden. We draaien regelmatig muziek uit je buurt. En Jorik komt uit de buurt. Empty Words. 9 voor 8.

Jorik van Noorden. Hij komt uit Haarlem. Hij is 40. Hij zong ooit in de band The Hype. Maar hij is solo gegaan. En dit is er een voorbeeld van. Empty Words. 7:55 op jouw radio. Ik heb nog één nummer voor je klaarliggen. En dan nemen we heel kort even afscheid. We zijn er tot 10:00 bij je.

0: Het is allemaal wakker worden met kussen. Met kusjes. Mrs. Kisses. Tiger Lewis. Een DJ, een producer. Hij woont in Porto, Portugal. En hij is hier op jouw lokale radio. Ja. Ah. Mooi, hè? Ja. En zo is het einde. Er alweer een einde gekomen aan het eerste uur. Maar niet getreurd, we zijn er nog 2 uur lang. Elke werkdag tussen 7 en 10 zijn we bij jou. En dat doen we met heel veel plezier. Maar niet alleen elke werkdag. Ook op de zaterdag en de zondag. En laat ik er morgen nou ook zijn. Op zondag is het Bob Evers. Maar zaterdag ben ik er tussen 7 en 9. Dus ben je een vroege vogel, en misschien zal dat wel met al die warmte, dan nodig je van harte uit om 7 uur aan te sluiten bij Haarlem 105. De zaterdag editie van de Achterdag. Tijd richting het nieuws van 8 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
5: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot, de kans nu, dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
4: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
6: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
4: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen Haarlem. Voorlopig nog even genieten van de zon voor het onweer komt.
7: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Als je wekkerradio afgaat. Misschien eerst nog een klein gebedje. Samen met Rita.

0: Een hele goede morgen, Haarlem. 6:06 op jouw lokale radio. We zijn hier live in Studio 1 vanuit de Zijweg, Zijweg nummer 10. En het is warm in Haarlem en het wordt nog warmer. Ik ga je daar straks over vertellen. Ja. Maar hier is het lekker cool. Het is goed toeven in Studio 1. Dat heeft alles te maken met een fantastische airco. En dat heeft weer alles te maken met alle apparatuur die hier staat. Die airco staat altijd aan. En je hoort me misschien in de winter wel eens een beetje klagen dat ik het hier een beetje te fris vind. Het is ook nooit goed, hè. Wat gaan we doen in de tweede uur? Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen, de nieuwslezer van dienst. En waar gaat hij het in de Haarlem 105 nieuws over hebben? Ik ga het je vertellen. Zandvoort maakt zich op voor drukte. Dat heeft alles met de warme weer te maken. Maar ook met de ongeregeldheden die in de Pinksteren. Hoe gaat het nu het weer drukker gaat worden in Zandvoort? En de hoogste houten gebouw in Haarlem is een feit. Arthur Meijer gaat je erover vertellen. En heb je een camper? De camperplek Schoonzichtlaan blijft voorlopig. Dus dan kun je daar je camper neerzetten als je dat wil. Ja, en de hitte, ik vertelde je het al. En daardoor is de grachtenloop in Haarlem voor vanavond aangepast van 10 naar 5 kilometer. Ook daar vertelt Arthur Meijer over. En wil je een mooi momentje rust? Ja, dan gaat Arthur vertellen waar je dat het beste kunt doen. Kortom, alle redenen om straks om 8:30 even lekker te luisteren naar het Haarlem 105. Er zijn natuurlijk meer redenen, want het Haarlems Dagblad heb ik ook opengeslagen. En er zijn genoeg interessante items die ik graag met je wil delen. Wat dacht je van deze? De Haarlemse hotelsector gruwelt van de V&D-hotel dat er misschien gaat komen. De markt is monumenteel zorgwekkend. En de nieuwe wethouders, dat is een feit. Ik ga ze even aan je voorstellen, mocht je dat nog niet weten. Ze zijn geïnstalleerd, maar de oppositie is scherp en kritisch. En Zandvoort krijgt er 4 openbare toiletten bij. Is dat nou zo bijzonder? Nou ja, aan de ene kant niet, maar aan de andere kant wel. Want het duurt nog 3 jaar, hè? En ze zijn niet erg duur. Dat scheelt dan wel weer. En meer sport over evenementen afgelast en aangepast vanwege hitte. Daar kom ik straks nog even op terug. Dat is meer een landelijk verhaal. En dat zal je maar gebeuren. Een zwerm van 5000 bijen nestelt zich in je auto. En een imker ingeschakeld. Ik ga je daarover vertellen. We gaan even naar het landelijk en internationaal nieuws kijken. Ja, de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus, die gaan verder. Daar is een inspecteur-generaal uitgenodigd bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Dat is een mondvol. En ze heet Marina Eckenhausen. En ook hoogleraar acute ouderenzorg en hoge ambtenaar bij het ministerie van VWS, Bianca Buurman, wordt verhoord. Na dit tweede verhoor worden de namen bekendgemaakt wie er volgende week op het matje moeten komen. En we kijken meer Europees. Op de tweede dag van de EU-top spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjaarbegroting. Die loopt van 2028 tot 2034 van de EU. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang van die begroting. De regeringsleiders moeten een impasse voorkomen. O jee, ze buigen zich ook over de situatie in het Midden-Oosten. En ja, het zal je niet ontgaan zijn. Zaterdag moeten wij weer aan de bak. En met wij bedoel ik natuurlijk het oranje, het Nederlands elftal. Ze trainen om 5:30 Nederlandse tijd in Kansas City voor het laatst in de aanloop naar de ontmoeting van zaterdag met Zweden op het WK. Om 1:30 s'nachts, ik weet niet of je er zin in heeft, geeft bondscoach Ronald Koeman, een van zijn spelers, in de speelstad Houston een persconferentie. Ja, en wat is er vandaag aan voetbal te zien, mocht je voetbalminnend zijn? Verenigde Staten had een goede start op het WK. Ze wonnen met 4-1 van Paraguay. En ze moeten nu tegen Australië. Dat begint om 9 uur in Seattle. Marokko-Schotland om 12 uur vannacht. Brazilië-Haiti om 2:30 vannacht. En dan moet ik eigenlijk morgenochtend zeggen Turkije-Paraguay om 5 uur. Ja, als je ze allemaal wil zien, ben je een kanje wat mij betreft. Dat alles. We kijken natuurlijk naar het weer. Straks krijg je van mij de weersinformatie in Haarlem en omstreken. En dat is gewoon heerlijk warm. En het is heel, heel erg rustig op de weg. Dus verkeersinformatie waarschijnlijk niet. We draaien iets moois voor je.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ah, Bruno Mars. Hij komt naar Nederland. De Johan Cruijff Arena. En gaat hij dit ook zingen? Vertel, Bruno.

dat geen liefde is. Bruno Mars. Tien over acht op jouw lokale radio Haarlem 105. En we gaan je naar de weersvoorspellingen. Nou, het is bijna geen voorspelling meer, want je hoeft alleen maar naar buiten te kijken. Op dit ogenblik 22 graden in Haarlem. En dat wordt 30 graden, schrik niet, maar het is wel zo. Die 30 graden gaan we ongeveer bereiken rond een uur of... en dan moet ik even heel snel zien. Rond een uur of twee. Het loopt dus per uur bijna op. Maar niet alleen code geel vanwege de problematiek van de hitte. Er is ook code geel vanwege onweer. En die onweer zou zo rond een uur of negen vanavond kunnen plaatsvinden. Dus hou daar rekening mee. Het is strandweer, het is terrasweer, het is weer om eigenlijk niet zoveel te doen. En als ik naar de verkeersinformatie kijk, klopt dat ook wel. Want in heel aan Noord-Holland geen enkele file. Danny Ferrier. Rollercoaster.

een iconische hit van Danny Vera, oftewel Danny Powelfleet. Here we go. Hij stond in 2020 on this rollercoaster life. Op nummer 1 in de top 2000. I can't travel all the roads you see. Het lastige is, maak je dan na ook weer zo'n hit?

blijft een mooi nummer. Bijna 19 over 8 op jouw lokale radio. En we slaan het Haarlems Dagblad op. De andere hotels in Haarlem staan niet te popelen om een toeristisch beddencomplex in het oude V&D-pand te ontvangen. Dat schrijven ze in een dringende brief aan de gemeenteraad. De Haarlemse hotelsector dreigt volgens hen in grote problemen te komen als er een grote concurrent aan het vervulst gaat komen. Het idee om een hotel te bouwen in het grotendeels leegstaande V&D-complex is een idee van de eigenaren 3W Estate en AT Capital. Zij denken hiermee wel de benodigde investeringen in het grote pand te kunnen terugverdienen in plaats van met een mix aan woningen en bedrijven aangevuld met een restaurant. Vlak voor zijn aftreden liet wethouder Floor Roduner, want ja, die is de wethouder niet meer, liet hij weten dat hij vindt dat er aanleiding is om de argumenten van 3W en AT te overwegen. Nou, de Haarlemse hotelsector, ze zijn verzameld in het Haarlemse hoteloverleg met de E, een accent aigu, zoals het zo mooi heet. Het Haarlemse hoteloverleg is zich rotgeschrokken van zijn woorden en ze schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. We verzoeken u met klem hier niet in mee te gaan. Ja, de hotels zeggen moeite te hebben om hun bedden te bezetten. De markt voor de bestaande Haarlemse hotels is op dit moment zorgwekkend. En dat zorgwekkend, dat delen ze ook met een tabel waaruit blijkt dat minder dan 60% van de Haarlemse hotelkamers geboekt wordt. En dat is natuurlijk niet echt handig. De trend is dalend, want in 2024 ging het om 67% van de kamers. Nou, dat klinkt allemaal onrustwekkend en dat is het ook. Of er ooit een hotel bij de V&D komt, dat blijft afwachten. De gemeente Haarlem zegt niets in overweging te nemen totdat 3W en AT een formeel verzoek hebben gedaan, wat nog niet het geval is. We blijven dit volgen. Ja, zo langzamerhand ben je wel wakker, denk ik. Na de donkerte van de nacht ga je de ochtend in. En Jean Mieu bezingt het. The dark before the dawn.

Je luistert naar Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl. En dan hoor je dit soort nummers. Maar niet alleen dat, lokaal nieuws, weer verkeer en nog veel meer.

The Dark Before the Dawn. Dat was Duc Son Mieux. Ja, en een voorbeeld van dit soort lokale nieuws is het volgende item. Een zwerm van 5000 bijen heeft zich donderdagochtend, dus gisterenochtend, in een geparkeerde auto genesteld. Dat zal je gebeuren. Bij een autobedrijf aan de Tappersweg in Haarlem. Een imker is ingeschakeld om de zwerm veilig weg te halen. De eigenaar had de auto met een open raam achtergelaten bij het autobedrijf voor reparatie. Ja, niks aan de hand, denk je dan. Maar die zwerm die vloog massaal naar binnen en nestelde zich in de auto. Hierdoor kon de wagen niet zomaar worden verplaatst of gerepareerd. De imker heeft de bijen met een speciale stofzuiger weggezogen. Dat is wel heel netjes. Het voertuig was daarna grotendeels bijenvrij. En de gevangene bijen zullen vrijgelaten worden op een veilige plek, mocht je daarover nadenken. Je kunt het teruglezen in het haarlemdagblad.nl en er is ook een video bij. En ja, die is wel hilarisch, kan ik je zeggen. Maar nogmaals, dat zal je gebeuren. 5000 bijen. En de foto liegt er ook niet om.

De tonen van Calvin Harris. En dat doet het niet alleen. De dame in kwestie je hoort zingen. Clementine Douglas. En mocht je haar horen, ze treedt op. In Manchester. Verenigd Koninkrijk. En ook in Glasgow.

0: Het nummer heet Blessings. Zegeningen. Ja, tel je zegeningen. Kijkend op de klok, dan gaan wij richting het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 30:30 ontvang je van ons lokaal nieuws vanuit je lokale zender Haarlem 105. En de nieuwslezer van dienst vandaag is Arthur Meijer. En dat is alleen al een reden om lekker te blijven luisteren. Hij doet dat elk uur. Straks ook bij Jan Gauws. Haarlem werkt. Haarlem luncht van 12 tot 2. Kortom, allerlei goede lokale programma's om te blijven luisteren naar Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9 laat ik nou morgen ook aanschuiven. Ron Anbeek doet een andere klus op de zondag. Die zou normaal de zaterdag voor zijn rekening nemen. En dat doe ik nu. Morgenochtend om 7 uur zit ik hier in een heerlijke, coole studio. En Bob Evers doet dat op zondag. Hier is Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. Naast station Spaarnwoude is de Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer voor het Haarlem 105 nieuws. Om 9:30 komen we jou weer tegen. Tijd voor Big Love. Grote liefde van Fleetwood Mac. Om 9:53.

0: Mac Fleetwood. Hadden een aantal goede muzikanten bij elkaar. Waaronder Stevie Nicks. En daardoor ontstond de groep Fleetwood Mac. Met grote hits zoals deze. Maar met die warmte zou ik de Big Love een beetje ingetoomd houden. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Ja, wat is het op dit ogenblik gewoon bijzonder aangenaam. 22 graden overwegend zonnig. En het gaat naar 30 graden hier in Haarlem. Dus smeer je goed in als je naar buiten gaat. Of bescherm je in ieder geval goed. Dat zal zo rond een uur of twee zijn. Daardoor is er ook een code geel vanwege de warmte. Er is een nationaal hitteplan, daar kom ik straks op terug. En denk erom, ook een code geel voor onweer. En dat zou zo rond een uur of negen vanavond kunnen zijn. Dus prachtig weer, terrasweer, strandweer. Maar aan het eind van de dag onweersmogelijkheden.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, dit soort jongens kom je tegen. Op de zondag. Ook op Haarlem 105. Van 12 tot 2 op de zondag. Het Nationaal Product. Dit keer gepresenteerd door Ron Handbeek.

Ja, los vast de 3J's. Ja, de sportevenementen meer sportevenementen afgelast of aangepast vanwege de hitte. De grachtenloop vanavond wordt aangepast van 10 naar 5 kilometer. Maar vanwege de hitte zijn meer sportevenementen de komende dagen aangepast of afgelast. Sinds donderdagochtend is in het hele land het nationale hitteplan van kracht. En hou daar dan ook mee rekening. Code geel ook. De TT City Run in Assen, dat is ver weg hier vandaan, maar dan toch. Op zaterdag had in eerste instantie het programma ingekort, maar besloot donderdagmiddag om het hele evenement niet door te laten gaan. De klimaatmarathon, wel heel toevallig en heel toepasselijk, van Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug, heeft het programma van vrijdag flink aangepast om de verwachte hitte. De route vanaf Driebergen, Rijzenburg en Hilversum zijn ingekort en de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10 uur 's ochtends binnen is. Er wordt dus vroeg gelopen wat dat betreft. Ook het fietsevenement Climate Classic op vrijdag is in overleg met KNMI en de GGD aangepast. Hoewel de actualiteit vraagt om aandacht voor klimaatveranderingen, vinden we de gezondheid en de veiligheid van alle deelnemers van groot belang. En ja, mocht je een evenement willen bezoeken, wat zowel wandel of fietsen, kijk even goed of dat aangepast gaat worden. In ieder geval, zoals gezegd, in Haarlem de grachtenloop vanavond is teruggedraaid van 10 naar 5 kilometer. Veiligheid voor alles. Bijna 9:12. Op jouw lokale radio Haarlem 105. Miss Tina Turner. Helaas niet meer onder ons, maar oh, wat heeft ze een hit gemaakt. En dit is er een van. Het gaat over twee mensen. Two people.

Tina Turner. Two People. Mooi verhaal. Kwart voor negen op jouw lokale radio. Je luistert naar Vandaag de 80 ochtendshow. Dat ging te snel.

klinkt als reggae en het is reggae. En dan denk je al heel gauw Bob Marley. Nou, dat klopt ook, dit is Steven Marley, de zoon van. En dan heb je grote schoenen te vullen. Dit is een nieuwe album met de gelijknamige single. Hills of Sintan. The Hills of Sintan. Het goede nieuws is, Zandvoort krijgt er 4 open toiletten bij. Maar waarom duurt dat nog 3 jaar voordat die er ook daadwerkelijk staan? Dat is wat men zich afvraagt. Zandvoort scoort zeker niet als slechtste gemeente in deze regio als het gaat om openbare toiletvoorzieningen. Toch klinkt de roep om meer en beter al langer in de badplaats. Met enige vertraging werden in de afgelopen jaren de toiletten op het Vauvageplein en bij parkeerplaats Zuid grondig vervangen door ultramoderne exemplaren. Maar daar mocht het niet bij blijven. Gastvrij en toegankelijk openbare toiletten voor iedereen klonk het strijd. In een raadsbreed gesteunde motie in september 2024. Onthoud die datum, september 2024. We zitten nu in 2026. In de onlangs gepresenteerde voorjaarsnota kondigt de gemeente 4 nieuwe aan. Het gaat om toiletten die ook goed toegankelijk zijn voor minder verlieden. Dat is hartstikke mooi. Ze zijn verder geheel zelfreinigend. Kosten voor dit kwartet, schrik niet, €950.000. Voordat ze er zullen staan, is nog wel even geduld. Volgend jaar denkt de gemeente de eerste te plaatsen in 2028, gevolgd door de tweede. En de derde en vierde staan er gepland voor 2029. Waarom moet dat zo lang duren, wilde pro-raadslidcommissie Nicky van Essen weten toen woensdag de voorjaarsnota werd besproken. Ook in de bijdrage van haar D66-collega Rob de Graaf klonk ongeduld door. Ik denk niet dat ze met goud worden bekleed. Dat klonk wat cynisch. Maar ik vraag me toch werkelijk af waarom het zo lang moet duren zoiets essentieels voor een toeristenplaats te realiseren. Ja, de kerstverse wethouder Danielle Wiegmans, Jong Zandvoort, zag het voor ons nog positief in. De eerste staat er in elk geval volgend jaar al. Ze legde uit dat de plaatsing van dit soort voorzieningen nu eenmaal niet op zichzelf staat.

Zurb. Met een B. De Braziliaanse DJ en producer. En zij maakte in 2024 dit lekkere nummer samen met de Keniaanse zangeres Sofia Nzau. En Mwaki. Het is vertaald in Kikuyu. Dat betekent vuur. Het gaat over een vader die kookt van woede. Omdat zijn dochter met een man trouwt die hij niet goed genoeg vindt. Nou, dan weet je wel, het is Mwaki. Kikuyu is de taal.

Ja, bij het openslaan van het Haarlemslabbad. Een heugelijk nieuws. Haarlem heeft weer een bestuurscollege. De 6 nieuwe wethouders van Progressief Nederland, PRO, D66 en CDA werden door een overgrote meerderheid van de raad ingestemd. Dat is altijd prettig. In het begeleidende debat over het coalitieakkoord werden wel harde noten gekraakt, zo zegt het Haarlemslabbad. Na afloop stelde oppositieleider en VVD-raadslid Nienke Klaasinga: Progressief en Groen Haarlem weet wat goed is voor de Haarlemmer en de rest mag zijn mond houden. Nou, die toon is meteen gezet. Exact 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Haarlem een nieuwe coalitie, een coalitieakkoord en nu ook nieuwe wethouders. Vrijwel unaniem ging de gemeenteraad akkoord. En wie zijn dat? Diana van Loenen gaat zorg en wonen voor haar rekening nemen. Robert Berkhout verduurzaming. Maarten Wiedemeijer gaat het bouwen voor zijn rekening nemen. Bas van Leeuwen wordt verantwoordelijk voor financiën en jeugd. En Mirjam Siemen doet diversiteit en erfgoed. En Eva de Raad sport en economie. Dat zijn de wethouders die de verantwoordelijkheid gaan dragen. Ja, achter deze prachtige klinkende cijfers gaat natuurlijk een wereld van onvrede verschil. Duidelijk is dat de coalitie vaak, doch niet altijd, zal kunnen rekenen op de instemming van partijen als Actiepartij en Partij voor de Dieren. Maar de rest van de gemeenteraad liet meteen al zijn tanden zien. Bijvoorbeeld onder andere het Forum van de Democratie nam vooral de groene plannen onder vuur. En dan met name de warmtenetten die op zoveel mogelijke plekken in Haarlem de gasaansluitingen lang zou moeten verdrijven. Ideologisch denken aldus fractievoorzitter Morara Hartman. Kijk eens meer naar de dagelijkse realiteit voor de Haarlemmer. Nou ja, de mensen moeten aan de slag. En we gaan kijken wat dat gaat worden. We houden het uiteraard voor je in de gaten. Het klinkt als een beetje Doobie Brothers Listen to the Music, hè? Nou, dat klopt ook. Maar het is niet Listen to the Music. Het is Long Train Running. We gaan richting het nieuws van 9 uur.

0: En onder de tonen van Doobie Brothers nemen we even afscheid van je. Straks voor een paar minuten. En hopelijk ben je dan weer terug bij Haarlem 105. Voor het derde uur van vandaag de dag. De ochtendshow.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
5: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
3: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Ook in Haarlem broeierig hoor. Straks 30 graden rond 2 uur.

Fijn dat je kan luisteren naar het derde uur. Vandaag de dag, de ochtendshow. Terug in de tijd met Earth and Fire. Maybe tomorrow. Maybe tonight.

1973, terug in de tijd. De opening van het derde uur. Earth and Fire. Benoemd naar de tweeling Koert. En natuurlijk met Johnny Kaagman.

0: Goedemorgen, derde uur vandaag, de dag, de ochtendshow. In een heerlijke, coole studio, kan ik je vertellen. Want hier draait de airco volop. En dat doet hij de hele jaar trouwens. Dat heeft alles te maken met alle apparatuur die hier staat. Die moet gekoeld blijven. Dus ik merk niet zoveel van de warmte. Maar die is er zeker. Want als ik rechts van me kijk, dan zie ik de zon binnenkomen schijnen in Studio 1. Nou, ik ga je straks iets over het weerbericht vertellen. Dat hoeft nu nog niet. Maar we doen van alles tijdens dat laatste uur. Weerbericht komt eraan. We kijken naar het verkeer. We hebben straks om 9:30, jazeker, Arthur Meijer, de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Arthur Meijer in het Haarlem 105 nieuws over hebben? Ik ga het je vertellen. Hij vertelt iets over Zandvoort maakt zich op voor drukte vanwege de warmte. En men wil ook eens even kijken, er waren wel wat ongeregeldheden tijdens de Pinksteren, of dat nu wat beter gaat verlopen. We gaan het in de gaten houden. Hoogste houten gebouw in Haarlem, jazeker. Hoe heet dat gebouw? Nou, de Stelling. En het bevindt zich bij station Zwaanwoude. En ook daar vertelt Arthur van alles over. Camperplek Schoonzichtlaan blijft voorlopig zoals hij is. Dus wil je je camper kwijt, dan kun je naar de Schoonzichtlaan. En de grachtenloop is ingekort. En dat heeft alles met een nationale hitteplan te maken. Van 10 naar 5 kilometer. Je kunt dus wel gaan lopen. Maar het is maar 5 kilometer. Dat is ter voorkoming van allerlei problematieke veiligheid voorop. En wil je een momentje rust? Ja, dan moet je naar de stiltetuin De Regenboog. Ook daar vertelt Arthur straks om 9:30 van alles over. We gaan even naar het landelijke en internationaal nieuws. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus gaan verder. Met inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat is een hele mond vol. En ze heet Marina Eckenhausen. En hoogleraar acute ouderenzorg en hoge ambtenaar bij het ministerie van VWS, Bianca Buurman. Deze twee worden verhoord. Na het tweede verhoor van Bianca Buurman worden de namen voor volgende week bekendgemaakt. Ja, de tweede dag van de EU-top is bezig. En daar spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting. En die loopt van 2028 tot 2034. Dat is een lange begroting, denk ik. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang van die begroting. De regeringsleiders moeten een impasse voorkomen. Jazeker, ze buigen zich ook over de situatie in het Midden-Oosten. Ja, je weet het, hè. Morgen is het weer zover. De tweede wedstrijd van het Nederlands elftal. Oranje traint om 5:30 Nederlandse tijd in Kansas City. Voor het laatst in de aanloop naar de ontmoeting zaterdag tegen Zweden. Hopelijk gaat dat goed. Om 2:30 vannacht, ik weet niet of je daarvoor opblijft, geeft bondcoach Ronald Koeman en een van zijn spelers een persconferentie in de speelstad Houston. Ja, we blijven even bij het voetbal. Verenigde Staten moet zijn tweede wedstrijd gaan spelen tegen Australië. Vanavond om 9:00. Misschien wil je kijken. Ze hebben de eerste wedstrijd 4-1 op Paraguay gewonnen. Dan heb je Marokko, Schotland om 12:00 vannacht. Brazilië, Haiti om 2:30 vannacht. En Turkije, Paraguay om 5:00. Nou, moet ik om 6:00 mijn bed uit. Want morgen presenteer ik ook vandaag de dag de weekendeditie zaterdag. Dus misschien pak ik nog een klein stukje Turkije, Paraguay mee. Wie zal dat zeggen? Dat alles. We kijken nogmaals straks even naar de weersvoorspellingen en de weersverwachtingen in Haarlem en omstreken. Het wordt heet, het wordt broeierig. En we houden uiteraard natuurlijk de verkeersinformatie in de gaten. Dat alles met nog lekkere muziek ook.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Amanzi op je radio. Go where you want it.

Amanzi. Go where you want it. Nou, ik denk de schaduw vandaag. Ik ga je zo de weersvoorspellingen voor Haarlem geven. Ja, voorspellingen zijn het niet echt meer, want het gaat gewoon warm worden. Op dit ogenblik 23 graden in Haarlem. En dat loopt op naar 30 graden. En dat is een van de redenen waarom er code geel gegeven wordt. En er is ook een nationaal hitteplan in werking al sinds gisteren. Dus hou daar rekening, flink wat drinken. Op dit ogenblik dus 23 graden. Het is rond een uur of twee 30 graden. Maar er komt ook onweer. En daar is een code geel voor afgegeven. En dat onweer zou rond een uur of 9 vanavond in Haarlem kunnen plaatsvinden. Dus van alles en een beetje. Drive all night. Wyatt Flores.

Amerikaanse countryzanger Wyatt Flores. De hele nacht doorrijden. Bijna 9:15, dat is het nu.

0: Ja, Drive All Night. Nou, maar een mooi bruggetje richting een auto die grote problemen had. Een zwerm van 5000 bijen had zich donderdagochtend in een geparkeerde auto genesteld bij een autobedrijf aan de Tappersweg in Haarlem. Ja, er werd natuurlijk een imker ingeschakeld. De eigenaar had zijn auto met een open raam achtergelaten bij het autobedrijf voor reparatie. Nou, die zwerm die vloog massaal naar binnen en nestelde zich in de auto. Hierdoor kon de wagen niet zomaar worden verplaatst of gerepareerd. Nee, dat kan ik me voorstellen. De imker heeft de bijen met een speciale stofzuiger weggezogen. Het voertuig was daarna grotendeels bijenvrij. De gevangene bijen zullen vrijgelaten worden op een veilige plek. Dus maak je daar geen zorgen over. Er zitten wat foto's in het hamertop, maar er zit ook een video bij. En ja, die is best heel apart om even te zien. De bijenzwerm van 5000 bijen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Barbara Streisand. Zondag. Vaderdag.
2: Our Heavenly Father. Oh God.
0: Ook voor al die vaders die er niet meer zijn.
2: And my Father, who's also in heaven. May the light of this flickering

Wat een stem. Uit de film Gentle. Mooier kan ik het niet maken. Wat begint jongen hiermee?

Altijd lastig om zo'n overgang te maken. Maar het moet wel. Is het dooi kort? Mooi nummer. Neil Horan. Tastes so good. 19 over 9.

Kyle Horan, hij komt naar de Ziggo Dome. 15 en 16 oktober. Niall James Horan is de volledige naam. Hij zat ooit in de boyband One Direction.

Ja, maar kijk, er is nog wat zorgwekkend gereageerd door het hotelwezen in Haarlem. De andere hotels in Haarlem staan niet te popelen om een toeristische beddencomplex in het oude V&D-pand te ontvangen, want daar is mogelijk sprake van. Dat schrijven ze in een dringende brief aan de gemeenteraad, kan ik je vertellen. De Haarlemse hotelsector dreigt volgens hen in grote problemen te komen als er een grote concurrent aan het verwulf gaat komen. Het idee om een hotel te bouwen in het grotendeels leegstaande V&D-complex, zoals je weet, is een idee van de eigenaren 3W Estate en AT Capital. Zij denken hiermee wel de benodigde investeringen in het grote pand te kunnen terugverdienen, in plaats van met een mix aan woningen en bedrijven aangevuld met een restaurant waar sprake van was. Vlak voor zijn aftreden liet wethouder Floro Dune weten dat hij vindt dat er aanleiding is om de argumenten van 3W en AT te overwegen. Ja, de Haarlemse hotelsector is zich rotgeschrokken. Ze hebben zich verzameld in het Haarlems Hotel-overleg met op de het, op de E en accent aigu. En ze geven aan, we verzoeken u met klem hier niet aan mee te gaan in de brief aan de gemeenteraad. De hotels zeggen namelijk moeite te hebben om bedden te bezetten. En ze doen daar zelfs ook nog een tabel bij. En die tabel laat zien dat gemiddeld minder dan 60% van de Haarlemse hotelkamers geboekt is. En dat is een laag boekingsgetal, om het zo maar te zeggen. Die trend is ook dalend, want in 2024 ging het nog om 67% van de kamers. Nou, Floro Duner is niet meer de wethouder. Dat is een andere wethouder. Voorlopig doet de gemeente helemaal niks. Of dat hotel daar aankomt, is afwachten. Gemeente Haarlem zegt namelijk niets in overweging te nemen totdat 3W en AT formeel een verzoek hebben ingediend. En dat hebben ze nog niet gedaan. We volgen dit op. David Guetta op je radio. Dangerous. Bijna 5:30. You take me.

0: een aantal keren verkozen tot de beste DJ ter wereld. David Guetta. Het is rustig op de weg. Heel veel mensen hebben ervoor gekozen om of thuis te werken bij de verkoeling, of gewoon een dagje vrij te nemen, naar het strand te gaan. En pas op voor de zonnewarmte. De zonneschermte kan dangerous zijn. Muziek uit je buurt, dat doen we regelmatig. Aandacht voor een zanger, zangeres of een band uit de buurt van Haarlem. Dan heb ik over Roel van Velzen. Een nummer ligt voor hem klaar.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Opposite Lover. Soms in het Nederlands, maar heel vaak in het Engels. Roel van Velzen.

0: En onder de klanken van Opposite Lover zit Arthur Meijer alweer klaar. Elk uur rond de klok van half het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Het weer: zondag en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer. Straks om 10:30 ben je weer terug. En we gaan een beetje wandelen op zonneschijn. Katrina and the Waves. Als het mooi weer wordt, dan trek ik deze uit de platenkast.

Nou, je kan genoeg Walking in the Sunshine doen. Ik ga je straks nog het weerbericht in Haarlem geven, mocht je dat gemist hebben. We gaan naar de 30 graden toe vanmiddag. Smeer je goed in en bescherm je toch een beetje. Ga lekker onder een parasol zitten op een terrasje in Haarlem. Dat kan allemaal. Katrina and the Waves. Je krijgt gewoon zin. Zin in de zomer. Officieel wordt de zomer natuurlijk 21 juni. Dat is over 2 dagen. Op Vaderdag. Ah. Ja, ik wilde toch een beetje aandacht schenken aan het overlijden van Wim T. Schippers. Wie kent hem niet? Zeker in uit mijn jaren, om het zo maar te zeggen, met de Barend Servetshow, de lachende scheerkwast en alles. Waar ik eigenlijk de nadruk op wil leggen is zijn afscheid en met name de rauwe advertenties die eigenlijk Wim T. Schippers tekenen. Hij werd 83 en zijn eigen rauwe advertentie door de stichting Wim T. Schippers neergezet. Luidt als volgt: dood Wim T. Schippers, 1 juli 1942. 10 juni 2026, niks aan te doen. En dat is het. Dat vind ik gewoon zo mooi. Ja, dat tekent wel Wim T. Schippers wat mij betreft. Maar er is er nog eentje die ik graag met je wil delen. En die komt van zijn vriendje Bert. Je weet natuurlijk, Wim T. Schippers was de stem van Ernie van Sesamstraat. En deze rauwe advertentie mag er ook zijn. Wim T. Schippers, lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert. Herinneringen aan Wim T. Schippers. Ernie en Bert.

5. Toepasselijker kon ik het niet maken. Naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers en dat mooie rouwadvertentie van zijn vriendje Bert. Over 9:30. We hebben nog 20 minuten te gaan op vandaag de dag, de ochtendshow.

Ja, en nieuwe herinneringen worden gemaakt, want Haarlem heeft weer een bestuurscollege. De 6 nieuwe wethouders van PRO, Progressief Nederland, D66 en CDA werden door de overgrote meerderheid van de raad ingestemd. Nou, dat is mooi. In de begeleidende debat over een coalitieakkoord werden wel wat harde noten gekraakt. Na afloop stelde oppositieleider en VVD-raadslid Nienke Klaasinga het volgende. Progressief en Groen Haarlem weet wat goed is voor de Haarlemmer en de rest mag zijn mond houden. Nou, die toon is meteen gezet. Exact 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Haarlem een nieuwe coalitie. En ik stel ze even aan je voor, mocht je dat nog niet weten. Diana van Loenen gaat zorg en wonen voor haar rekening nemen. Robert Bergmout wordt verantwoordelijk voor verduurzaming. Maarten Wiedemeijer voor bouwen. Bas van Leeuwen doet financiën en jeugd. En Mirjam Ziemen, diversiteit en erfgoed. En Eva de Raad, sport en economie. Dat zijn de klinkende namen van de wethouders. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel op steun rekenen van bijvoorbeeld een partij als de Actiepartij of Partij voor de Dieren. Niet altijd, maar dat hebben ze wel nodig. De rest van de gemeenteraad liet meteen zijn tanden zien. Onder andere bijvoorbeeld de Forum voor Democratie. Die nam vooral de groene plannen onder vuur. En dan met name de warmtenetten die op zoveel mogelijke plekken in Haarlem de gasaansluitingen langzaam moeten verdrijven. Ideologisch denken, zo noemt fractievoorzitter Moria Hartman dat. Kijk eens meer naar de dagelijkse realiteit van de Haarlemmer. Andere partijen ergeren zich aan het jeugdbeleid, jouw Haarlem onder andere, en slecht luisteren naar burgers, de SP en moslimdiscriminatie van de Volt. Nou, de wethouders moeten aan de slag en laten zien dat het menens is.

Ja, misschien kunnen ze wel een beetje liefde gebruiken. Daar in de gemeenteraad in Haarlem. Dan maken we het een beetje toepasselijk voor ze. Mark Broussard. En op gitaar hoor je Joe Bonamassa. Het gaat altijd over de liefde. That's what love will make you do. 13:30. En je luistert nog steeds naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Tot 10:00. En daarna Jan Gauws met Haarlem Werkt.

Leuk stel samen, hoor. Maakt lekkere muziek. Ik heb het over Mark Broussard en Joe Bonamassa op gitaar. En dat is te horen.

dit mooie nummer van Ed Sheeran. Samen met Taylor Swift. The Joker and the Queen. Werd geen grote hit, maar ik vind het een mooi nummer. Melodieus. 11:10. We hebben nog een paar minuutjes samen met jou te gaan. In de ochtendshow.

Ja, we gaan toch nog even inzoomen op het hitteplan. Vanwege de hitte zijn meer sportevenementen aan de komende dagen aangepast. Of afgelast zelfs. Sinds donderdagochtend is in het hele land het nationale hitteplan. En daarmee ook code geel van kracht. Vandaar ook code geel voor Haarlem en omstreken. De TT City Run in Assen, dat is een eentje weg die op zaterdag had in eerste instantie het programma ingekort. Maar besloot donderdagmiddag om het hele evenement niet door te laten gaan. Misschien wil je wel die kant op. De klimaatmarathon, dat vind ik wel een hele toepasselijke, van Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug. Hij heeft het programma van vrijdag flink aangepast aan de verwachte hitte. Ze zijn al aan het hardlopen, want men verwacht dat alle hardlopers de route vanaf Driebergen, Zeijzenburg en Hilversum zijn ingekort. En de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10 uur, dat is over een kwartier, nee, 10 minuten zelfs, binnenkomt. Nou ja, succes daarmee. Ook het fietsevenement Climate Classic op vrijdag is in overleg met het KNMI en de GGD aangepast. Kortom, mocht je ergens naartoe willen, een bepaald evenement, dan zou ik je even willen aanraden en adviseren vanwege het Nationale Hitplan om dat even te controleren. Terug in de tijd. Manfred Mann's Earth Band. Dat blijft toch een heerlijk nummer. Blinded by the Light. Misschien wel het zonnelicht.

Manfred Mann's Earth Band. Dan gaan we terug in de tijd. Misschien wel een pubquizvraag. Uit welk jaar komt deze? Ja, dat is altijd een beetje lastig. 1976, maar wist je dat het origineel geschreven en opgenomen is door Bruce Springsteen? Studioalbum Greetings from Asbury Park NJ. Dat zijn toch leuke weetjes? Wist ik niet. Grootzit was natuurlijk van Manfred Mann's Earth Band. Ze werden nummer 1 in de Hot 100 Billboard in Amerika. Ik heb een laatste nummer voor je klaar liggen.

is een tijd van liefde. Maar dat is ook een tijd van gaan. Time to love, Ragamuffin Man. Niemand minder dan Rory Graham. En de eindtune zetten we in. Jazeker. We begonnen vanochtend om 7 uur. We maakten je misschien wel wakker op dat moment. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En we reisden misschien wel een stukje met je mee. Want Haarlem 105 kun je live streamen. Waar je ook maar bent. Als je maar 5G of wifi hebt. Kijk even op onze website haarlem105.nl. Klik op radio. En dan kun je radio luisteren. Je kunt zelfs ook radio kijken. En dan ben je live in Studio 1. Ja, ik zwaai je even. Het is hier heerlijk cool. Koelbloedig. Bolkloedig. Ik ga even afscheid van je nemen. En dat even, dat duurt maar tot morgenochtend. Geen Ron Anbijk. Die doet het Nationaal Product op de zondag. Maar ik neem zijn honneur zwaar. Zondag is het Bob Evers. En zo hebben we de week weer volgemaakt. Volgende week ben ik er op de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. Maar daar vertel ik morgen nog wel iets meer over, denk ik. Met ook wat gasten. Eigenlijk collega's. Dinsdag komt Dagmar van Ooy langs. Zij is een nieuwe stagiaire en wil graag wat meebeleven. Nou, dat kan. Om 9 uur is er dinsdag. En Wietke Jansen, je kent haar van haar eigen programma op de zondagavond. Die is er vrijdag de 26e. Kortom, allemaal gezellig. Heb een heerlijk weekend. Geniet. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 19 juni. 105. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Ja, dat was Rob Jonker dit. De afgelopen 3 uur tussen 7 en 10. 105. Even kijken hoor. Ik begin gelijk met dit nummer. Lekker zomers. De pauze. Met Lem.

staat gewoon even op nummer 2 in de top 40. Dat is een raket in een aantal weken. Nou ja, valt helemaal mee. 13 weken nu in de top 40 met dit nummer. En heerlijk nummer. Staat nu dus op nummer 2. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105. Kijk vooral ook naar onze website. En vandaag hebben we natuurlijk de grachtenloop in Haarlem. Dat is wel weer een heel spektakel. En met dan die verwachte warmte wordt dat natuurlijk ook wel een heel dingetje. Ja, zeker. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit.

Lock and Crown. We mogen ze graag draaien hier bij Haarlem 105. En Ain't Nobody. Een mooie remake van Ain't Nobody. Van Chaka Khan. Rufus Chaka Khan. Ja, vrijdagochtend. Heb je middagje vrijgenomen? Want dat is wel lekker nu hoor. Jongen, jongen. Die vrije dagen toch een beetje op te nemen. Is dat misschien wel een heel goed idee. Wat is er allemaal in het nieuws in Haarlem? Persoon gewond bij een steekincident en het staat op bolwerk in Haarlem. Extra maatregelen tegen de hitte tijdens de jubileumeditie van de grachtenloop. Ja, dat is altijd weer spannend, hè, zo'n loop. Dat het allemaal wel goed gaat. Mocht je erover twijfelen, dat je denkt van, nou, het toch niet helemaal lekker geoefend. Dan zou ik deze editie overslaan en de volgende gewoon nemen. Ja, dat ook. Al dat soort dingen op onze website, haarlem105.nl.

altijd leuk is dat. Dat dan bijvoorbeeld Rudy Nicola ook gelijk reageert van... Ah, top, top dat je deze weer gedraaid hebt. Altijd als het dan een beetje mooi weer wordt. Een beetje zomerse temperaturen. En dan zoek ik hem hier heel snel op. De Summer Breeze. En de 3FM Edit trouwens. Die is gewoon iets korter gemaakt. En ja, dat is gewoon mooi. De Isley Brothers natuurlijk. Goedemorgen. Arnhem 105 is dit. Met Mama's Gun. En een heerlijk nummer. Veel draaien. Terecht. Hier is Joy.

0: 5. En een hele belangrijke dag vandaag. Een sportevenement in Haarlem. En 30 graden tropisch warm. En NH die vroeg even aan de organisator, degene die het organiseert in Haarlem, de grachtenloop, of dat doorgaat. Nou, luister even naar haar. Even kijken wat ik het fragment heb.
1: Nederland, meerdere ernstige...
2: De zorgspecialist grachtenloop, 30e editie, gaat door.
3: Ja? Nou, zeker is dat?
2: 90% zeker.
1: Ondanks de verzengende hitte die morgen wordt verwacht, gaat de grachtenloop in Haarlem gewoon door. Vorige maand vonden tijdens verschillende hardloopevenementen in Nederland meerdere ernstige incidenten plaats. Zo overleed een 15-jarig meisje tijdens de halve marathon in Leiden. En ook kwam...
0: Nare stem heeft deze meneer. Maar goed, kan ik niks aan doen.
1: Nee. Student om het leven nadat hij tijdens een wedstrijd in Houten onwel was geworden. Alhoewel de doodsoorzaak van beiden nog niet bekend is, werden tijdens diverse wedstrijden in de hitte deelnemers onwel.
2: Nou, we moeten ook goed in ons achterhoofd houden dat wat er is gebeurd de afgelopen tijden, dat wel allemaal op lange afstanden was. Het waren allemaal halve marathons, al dan niet hele marathons, overdag. Wij lopen nu 's avonds, het gaat morgen ook in de avond. De temperatuur zal gaan zakken. En we lopen geen halve marathon.
1: Andere sportevenementen in het land zijn vanwege de hoge temperaturen wel afgelast. In Haarlem denkt de organisatie echter voldoende maatregelen te hebben genomen om de grachtenloop veilig te laten verlopen en er toch een mooi sportief evenement van te maken.
2: Kijk, hier, dozen met bekertjes. Want het advies is echt drinken. We hebben sponsors voor de deelnemers die ze lekker zo over hun hoofd uit kunnen knijpen. Er is een sproeier op het parcours middels een hele leuke bewoner die ons wil helpen. Dus drinken en koelen.
1: De organisatie zegt de situatie tijdens de grachtenloop goed in de gaten te houden. En er wordt voortdurend gekeken of deelnemers last krijgen van de warmte. Mocht blijken dat er te veel mensen uitvallen of dat er gezondheidsproblemen ontstaan, kan het evenement waar nodig worden aangepast.
3: Wat kunnen mensen zelf doen?
2: Ja, nou eigenlijk begint dat al bij het moment dat ze opstaan morgenochtend. En dat is goed water drinken. Gedurende de hele dag zorg dat je goed drinkt, dat je zouten op orde zijn. En doe een beetje rustig aan. En inderdaad, ga niet voor je PR. Luister naar je lichaam. Geniet van alle entertainment op en langs het parcours. En zorg dat je hem uitloopt.
0: Ja. Precies, en dat vandaag dus allemaal de grachtenloop in Haarlem vanavond.

0: de titel nog zeggen?
1: Nee,
0: zit er niet meer in.
1: Nee.
0: Maar ze hebben hem een aantal keren gezegd. Exile was dit en Hard and...

0: single van Taylor Swift. I knew it.
1: I knew it.
0: I knew you. Ja.
1: I knew it.
0: Heerlijk.
2: Het is chaos, chaos. Het is chaos, chaos. Op je radio, radio. Jan chaos, chaos. De hele zomer door.
0: Ja, de hele zomer door. Nou, zo nu dan piep ik er een aantal dagen uit. Dus moet even kijken wie dat laat vervangen. Maar dat komt allemaal wel. Wat staat er allemaal op onze website? Een persoon gewond bij een steekincident in de Statenbolwerk. Extra maatregelen tijdens de jubileumeditie van de Grachtenloop. Die vanavond gewoon doorgaat in de stad. Waarom de brede coalitie in Haarn en Bloemendaal mislukte. Partijen wijzen natuurlijk naar elkaar toe. Je kunt het nalezen op onze website. En vorig weekend hebben we een heerlijk veerplasfestival gehad. We waren daar de hele dag toen aanwezig op de zaterdag. En minder voedselverspilling dan jaren geleden. Maar we zijn er zeker nog niet. Ook een mooie reportage dat ook. Ook over een mooie reportage over die mogelijke komst van een opvang voor asielzoekers Tiltenberg. Helemaal op het randje van Bloemendaal in Vogelenzang. Met dronebeelden, dus dan krijg je een heel mooi inzicht van hoe dat nou precies zit. Ja. En CDA teleurgesteld naar de afwijzing van een noodopvang in een oud politiebureau. Dat is in Heemstede. Ja, soms worden er ook wel locaties gewoon afgewezen. Te ingewikkeld, te duur. Dat zal de reden zijn van het... Nou, maar nee, het is helemaal niet zo ver gekomen. Je moet even goed... het is... Even kijken, want ik zit daar wel gelijk weer op. De voorstel van het CDA om de voormalige politiebureau in Heemstede als tijdelijke noodopvang heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad. Het is nog niet eens afgewezen door het COA. Het gebeurt ook wel eens, hè, dat dingen er afgewezen worden door het COA. Kan ook. Dat ze denken van ja, dit is allemaal te ingewikkeld, te moeilijk en ook nog eens te duur. Ja, lekker hè, dit. Maar wie is dat ook alweer? Mango Jerry. Anthony Timmers voor mij gemaakt. Deze jingle. Eens even kijken. Mango Jerry. Ja, ik heb hem gevonden. Na het nieuws ga je hem horen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat. En dan nog het weer. Vandaag is het warm bij 33 graden. Ook de zonkracht is hoog, waardoor je snel verbrandt. Vanavond kans op een bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden en is er kans op onweer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Breesandijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

eerste titel, My Madonna. Johnny Year. En Mungo Jerry daarvoor met In the Summertime. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Tot op ieder uur lang zie je bij Haarlem 105. En we ook een schitterende website, haarlem105.nl. Dit liedje staat nog eens hoog in de top 40. Het is van Another 54 Ultra. En als er dan een beetje het zonnetje gaat schijnen, dan hoort hij er gewoon heerlijk bij, zeker.

0: van Another zit hier ook in het systeem. How You Feel met Leaving Kali. En ik vind deze toch op een andere manier... ja, dat is altijd, hè. Als je dan een nieuw nummer hebt, is het moeilijk, hoor. Ja. Talk to you another, hoor je.
1: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes? Doet hij de muziek?
0: Ja.
1: Go! Jan Gaus in de zomer. 105.
0: En Mistral.

0: uit Nederland.
1: Ja.
0: En de Starship 109, heerlijk geproduceerd. Mag hem graag draaien. Altijd. Zeker als het zonnetje er dan een beetje bij is. Op diverse plekken kun je morgen die mooie wedstrijd gaan kijken. Nederland-Zweden. Onder andere bij het lokaal. Je kent het lokaal achter het, net achter het station, maar op heel veel plekken, ook bij, op heel veel plekken, ook bij het Wapen van Kermeland. Op allerlei plukken, allerlei, ja, allerlei horecazaken staan er, hangen alle standaard schermen. Sommigen zitten wat grotere schermen neer. Op heel veel mooie plekken in Haarlem. En het is natuurlijk ook ideaal. Morgen is dat gewoon natuurlijk. Omdat het ook gewoon lekker, ja, hoe laat begint de wedstrijd? 7 uur. En dan kun je al om 5 uur daar een beetje naar binnen lopen. Dus dat is toch wel, wel heel mooi. Ik zit even te kijken, onderhand, zoek ik hier een nummer op. Bastiaan Ragas, inmiddels Bas Ragas, die heeft ooit eens een nummer gemaakt. En dat heet Daar zie ik Nederland. En dat gaat over een kroeg in Bloemendaal.
2: Het is woensdagavond, ik lig op de bank. En mijn hond vraagt, hey Bas, ga je mee? Door wind en

0: familie Raaghals woont in de buurt van Bloemendaal. En dit gaat dus indirect, maar eigenlijk wel direct, over het café Het Hemeltje. Ja. Ja,
1: nou, Nappie, kom op. Nappie, kijk. Nappie, kom nou mee. Nee, niet doen.
0: Daar zie ik Nederland. Bas Raaghals. En ja.

En wat wij hier ook veel hebben, Haarlem 105, dat is muziek uit de buurt. Muziek dat uit Haarlem kan komen, Bloemendaal, kan een beetje Zandvoort, Zandvoort, als er maar in de buurt is. Ja. En dat is deze ook, Wolfsman.

0: Fat Baker. Dat oude nummer van Luther Vandross. And never too much. Heerlijk.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75
0: Street. Hoort er helemaal bij, hè, vandaag.
1: Ja. Dit is Tommy Cook.
0: En de muziek van Pitbull.
1: And this is how we gonna do it. Dale.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 19 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Een tropische dag vandaag in Haarlem met de grachten.

0: Salvation. Op 19 juni, vrijdag 19 juni. Weet het nummer?
1: Summer in the City.
0: Ja, Summer in the City. Goedemorgen, Aardem 105 is dit. Het vandaag grachtenloop met deze hit.

natuurlijk een nieuwe single van Bente. En 3, 2, 1. Ja, leuk hè. Die grachten lopen zo dwars door Haarlem heen. Niet mopperen hè, dat er allerlei straten vanavond zijn afgesloten. Nee. Hoort er nou eenmaal bij. Ja, dat is gewoon leuk. Mooi. En dit is Sky Newman. Een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105.

veel nieuwe muziek. En dat altijd. Ja, we zijn er altijd. Ah, wat een lekker dagje zeg. Heb je vanmiddag vrijgenomen? Ik zou het maar wel doen. Hè? Je leidinggevende zal er ook blij mee zijn. Want dan maak je toch een beetje je vakantiedagen. Je verlofdagen ook op. Hè? Ja. En dit zijn de dagen dat je die moet opnemen. Ja. En de Style Council. My ever-changing mood. Heeft iedereen wel een beetje last van, denk ik.

0: Town Council. En My Ever Changing Mood. En er staat dan tussen haakjes achter de alternative version. De, ja, afwijken. Ik heb er niks voor afwijken.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Kan aan mij leren hoor. Ja. Dit is de nieuwe van de Gypsy.

leuk videoclipje bij van Sandra van Nieuwland. En de Sandcastles. Aardem 105 is ook weer binnenkort. Op het strand, na een hele dag. 11 juli zijn we daar op zaterdag. Luc Hasselman is daar druk mee bezig om dat allemaal te produceren. Ja. Ilse de Lange. Echt een nieuwe. En dat is deze, dit nummer. Something Good. En ik heb ook voor je

0: Dance Valley, Calvin Harris. En dit is zijn nieuwe single met Jay-Z en Satisfy, Calvin Harris. Maar nu is het nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat. En dan nog het weer. Vandaag is het warm bij 33 graden. Ook de zonkracht is hoog, waardoor je snel verbrandt. Vanavond kans op een bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden en is er kans op onweer.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Neil Fogelaar en Something Good en Calvin Harris met Satisfy. Echt, ja, mooi. Ja, ja. Vanavond wordt weer een geweldige avond. Vol sport en ook gezelligheid. Vanavond, 19 juni, is de Grachtenloop in Haarlem. En dat is over een drietal afstanden. De Hero Kids Run van 1 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. En dat is dus vanavond een heel mooi parcours wat door het centrum van de stad heen loopt. Vandaar dat het ook Grachtenloop heet natuurlijk. Ja. En daarna is het met een DJ op het koepelterrein een leuke borrel drinken met elkaar.

Chris Rea. En ja, Chris Rea draai je dan rondom de kerst met Driving Home for Christmas. Daar word je helemaal gek van. Bij de zomer kunnen we dat voor dit nummer kiezen. On the Beach, Chris Rea. Josephine heeft hij natuurlijk ook nog gemaakt. En natuurlijk ook Fool If You Think It's Over. Dit is Ina. Altijd rondom de zomer brengt ze iets nieuws uit. Dat doet ze al jaren. En heel succesvol. Ja. Dit is Sun Is Up. Ja, je had een kind. En dan had ze natuurlijk nog Love, Ina. Ik werk een beetje toe naar het nieuwe nummer. Hè. Dat zit hier onder het knopje. Even kijk, gitaartje erbij. Ina, Amazing. Allemaal nog die oude nummers hier vandaag. En wat is deze? Oh ja, dat was wel. De Hot Play was dit. Die was ik even helemaal kwijt. Maar ze heeft een nieuwe. En dat is dit nummer. Ina Morento, ja, in het Spaans.

Ja, helemaal over nagedacht natuurlijk om gewoon een liedje in het Spaans uit te brengen. Ina is dit en Morento. Ja, ik ben wel aardig. Ja. 19 juni, de stad op zijn kop met de Grachtenloop. Allerlei

in Caribische temperaturen. Zo'n 30 graden. Ja. En Billy Ocean die maakt er een mooie plaat als.

de Caribbean Queen Billie Ocean. Ja, de temperaturen lopen misschien wel op tot 35 graden vandaag. Ook is er een waarschuwing voor onweer. En de temperaturen kunnen vandaag oplopen tot zo'n 35 graden... met een hittekracht van 8 tot 9. En later op de dag zijn forse onweersbuien mogelijk. Pinkpop is dit weekend ook voorbereid op de hitte. De hitte valt met start van Pinkpop. Festival in Landgraaf, dat vandaag begint. Tot overmorgen duurt. En natuurlijk ook met onder andere gratis waterpunten worden daar ingezet. In onze eigen stad hebben we een mooi sportevenement. Ik hoop dat dat gewoon doorgaat. Als ik het nu weer zo lees, denk ik nou... Maar goed, in ieder geval valt de loop mee. Ja, ik moet er niet aan denken, hoor. 5 tot 10 kilometer. Maar het is geen halve marathon of zo. Nee, dus... maar in ieder geval voldoende water drinken, dan moet het goed gaan. Dus zelfs een live hitte. Een blog is er, een live. om je te informeren over de hitte. Het is toch... Nou ja, goed. Eén dag in hitte, dat zit wel helemaal in onze panty. Ja, goed. Ja, de klaslokale hitte. Ja, die klaslokalen die zijn natuurlijk niet voorzien van airco's en dat soort dingen. Nou ja, goed. Cool.

0: Ja, Cool and the Gang. En Too Hot. Mij hoor je maandag weer. Dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel weer even dicht. Alle verkeerslichten staan daar op rood vanwege een te hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald. Op de A5 naar Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, heb je 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met file op de A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein zijn 2 rijstroken dicht en dat levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu met 33 meter hoog het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7... van Horen naar Heerenveen bij Brezandijk. En de andere kant op, dus richting Noord-Holland, doe je er ook 5 minuten langer over. Dan de A10 West naar de A10 Noord. Voor het knooppunt Koenplein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofarensveen 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat. En dan nog het weer. Vandaag is het warm bij 33 graden. Ook de zonkracht is hoog, waardoor je snel verbrandt. Vanavond kans op een bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden en is er kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3:00. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op de afsluitdijk de A7 in beide richtingen ongeveer 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 Noord naar de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel. De N242, Heer Hugowaard, richting Alkmaar, bij industrieterrein Boekelemeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Aftellen tot je vakantie, hij lijkt dichterbij dan je denkt. Waarom? Hoor je zo.

0: Haarlem 105 en Hold Me Closer van Block & Crown. Ja, ben jij al aan het aftellen tot je vakantie? Dan is die waarschijnlijk dichterbij dan je denkt. Een hele goede middag, Mika hier. En ja, ik doe dat dus al even. Aftellen. Zo weet ik dat het nog iets minder dan 3 uur is tot het weekend. Nou, samen tellen we af met heerlijke muziek. En zometeen, dat wordt al lachen, de Haarlemse hitmix. Maar zelf moet ik heel eerlijk toegeven, ik tel vooral af naar maandag. Ik filosofeer er al een week over hoe ik lekker in de zon ga liggen, biertje in mijn hand, hier op het strand bij Zandvoort. Ja, want maandag begint mijn vakantie. Ja, en ik ben dus niet alleen. Ook Ed Sheeran kijkt al lange tijd uit naar even helemaal niks moeten. Al is dat dus voor hem, ja, net wat verder weg. Op dit moment zit hij namelijk in zijn looptour, is in volle vaart. In januari begon hij daaraan en op dit moment zit hij ergens in Amerika, geloof ik. Hij gaf daar een optreden deze week. En daar stond hij op een gegeven moment dus wat liedjes door hardop te filosoferen. Zo bedacht hij dat hij binnenkort wel even zin had om pauze te nemen. Pauze van muziek maken en optreden. Even tijd maken voor zijn gezin. Klein probleempje. Zijn looptour duurt nog tot december. Ja, 6 maanden aftellen. Dan voelt die vakantie van jou toch een stukje dichterbij, hè? Hey, Ed Sheeran die filosofeert hier nog even hardop door op 105, want dit is Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Maroon 5 en Mama's Gun en Joy. Hey, hoe gaat het met jouw hitteplan? Zelf ben ik echt al helemaal gesmolten. Een hele goede middag, Mika hier. Aangenaam. Ja, ik ben vooral gesmolten omdat ik vandaag een lange broek aan heb. Ja, misschien heb je er ook eentje aan. Voor bijvoorbeeld omdat dat moet voor werk. Of gewoon omdat je net als ik broeken, korte broeken, verschrikkelijk lelijk vindt staan. Dan zul je begrijpen waar ik het over heb. Het gevoel van gesmolten zijn dan bedoel ik, hè. De zwanus, de plakzak. Hey, ik ben helemaal met jou. Maar vandaag is het zelfs zo warm dat er een hitteplan van kracht is. Ik weet niet of je het gezien hebt. En als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk geen idee wat dat betekent. Nee toch? Een hitteplan? Wat houdt dat nou in? Ik heb het even voor je opgezocht. Blijkt dus vooral te gaan dat, dat je moet zorgen voor elkaar en je moet zorgen voor koelte. Ja, zo staat er in dat hitteplan dat je moet opletten voor kwetsbare mensen en dat je die in de gaten moet houden. Al helemaal als ze medicijnen gebruiken, kunnen ze snel oververhit raken. Ja, verder staat er in dat je je huis koel moet houden met ventilatoren. Maar de allerbelangrijkste tip en de meest opvallende in mijn ogen is deze. Zorg namelijk voor voldoende drinken. En daarbij kun je bijvoorbeeld, zetten zij als voorbeeld, zet water, thee of koffie klaar. Zelf moet ik daar bijvoorbeeld nu helemaal niet aan denken. Thee of koffie. Daarom ga ik zo meteen maar beginnen aan mijn eigen hitteplan. In de schaduw, lekker ontspannen met relaxte muziek. En geen zorgen. Ik let ook op de mensen om me heen. Ik ben je helemaal niet vergeten aan de andere kant van de radio. De hele middag blaas ik namelijk verkoelende tracks door je speakers. Zo ook nu, want via Haarlem 105 brengt je de artiest Kwakwa Asante. Dit is zijn Strawberry Skies.

Tina Turner op Haarlem 105 en It Takes Two. Ja, vrijdagmiddag. Vandaag voelt een beetje aan als een feestdag. Sterker nog, in mijn ogen voelt elke vrijdag aan als een feestdag. Komt vooral omdat het weekend wordt. Ik in deze radiostudio het allerleukste werk ooit mag doen. Maar vooral, en misschien wel voornamelijk, omdat ik 's ochtends wakker word met cadeautjes. Ja, cadeautjes in de vorm van muziek. Nieuwe singles en albums komen namelijk uit in de nacht van donderdag op vrijdag. En ja, je moet weten, ik ben dol op nieuwe muziek ontdekken. Zo laat ik je graag nieuwe vette ontdekkingen horen. Maar af en toe, dan is het ook zo lekker om iets nieuws te krijgen van iemand die je al kent. Zo was daar laatst het nieuwe album bijvoorbeeld van Niall Horan. Een van de artiesten die vroeger in One Direction zat. Maar vooral de man die al 7 jaar knijterhard werkt aan zijn solo carrière. Laatst kwam dus zijn 4e album uit. Dinner Party heet die. Ja, en dit cadeautje dat valt bij mij echt zo goed in de smaak. Het zijn vrolijke klanken, energieke ritmes, maar vooral heel veel warme woorden die zorgen dat ik gewoon niet stil kan zitten. Graag laat ik je daarom ook het nieuwe liedje van zijn, het allereerste liedje van zijn nieuwe album horen. Dat is deze. Het is Taste So Good heet die. En de rest van het cadeau, ja, die mag je dan zelf uit gaan pakken komend weekend. Het is nieuwe muziek van Niall Horan. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is Taste So Good.

0: De nieuwste van Niall Horan hier op Haarlem 105. Taste So Good uit zijn nieuwe album. Ja, en ik kan je dus beloven, de rest van zijn album die klinkt net zo relaxed als deze. Maar dat moet je dus allemaal zelf ontdekken. Hey, zometeen dan gaan wij de Haarlemse hitmix spelen hier op Haarlem 105. Wordt hartstikke lachen. Drie intro's van hits heb ik door elkaar gemixt. En jij mag raden welke hits dat zijn. Dat spelen we na het nieuws van 2:30.
1: Haarlem 105.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat. En dan nog het weer. Vandaag is het warm bij 33 graden. Ook de zonkracht is hoog, waardoor je snel verbrandt. Vanavond kans op een bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden en is er kans op onweer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Er is nog niet zo heel veel aan de hand op 2G Noord-Holland. Twee files vallen op. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 12 kilometer file rijden door een ongeluk. En dat kost je bijna 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor industriegebied Boekelemeer. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: another me.
1: Heel Haarlem, Heemstede

Mark Ronson en Ray op Haarlemonders 5. Je hoort Suzanne. Ja, dit is het moment om je telefoon erbij te pakken. We spelen namelijk de Haarlemse hitmix. En graag hoor ik van jou wat jij denkt dat de antwoorden zijn van deze week's opgave. In de Haarlemse hitmix zitten namelijk 3 hits gemixt. En aan jou is het om te raden welke dat zijn. Nou, mocht je nou een antwoord hebben, of meerdere, dan kun je die sturen naar haarlem105.nl/studio. Of appen, dat kan naar 06 105 105 38. Ja, en de antwoorden, dat zijn titels van de tracks of de artiesten. Herken jij welke tracks je hier hoort?

Ja, het is de Haarlemse hitmix. Welke tracks herken jij? Laat maar van je horen. Haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38.

Never Too Much. Wolfman en Fat Baker op Haarlem 105. Ja, en daarvoor The Emotions en Best of My Love. Ja, we zitten midden in de Haarlemse hitmix. 3 hits door elkaar. Maar welke herken jij? Dit was de opgave die je net van me kreeg.

Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers. Ja, het zijn de allergrootste ter aarde. En samen maakten ze deze, Get Lucky. En met groot succes. Het belandt in vrijwel elk land op nummer 1 in de hitlijsten. En het is het geluid van 2013. Tweede hit in de hitmix. Die is nog net iets ouder.

afkomstig van AC/DC is dit Highway to Hell. Gemaakt in The Land Down Under, oftewel Australië. Ja, de plek waar de beste rock gemaakt wordt. En dat is niet mijn mening, dat is een feit. En dan naar de laatste hit in de hitmix. Die is van ons Brunootje Mars.

0: Het iconische geluid van Bruno, waar we verliefd op werden. Treasure is dit en kwam uit in 2012. En daarmee hebben we nu alle antwoorden van de hitmix van deze week. Get Lucky, Highway to Hell en Treasure zaten allemaal verwerkt in deze opgave. Volgende week dan spelen we hem weer. Nu eerst Sue the Night. Je hoort hem op Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Through the Night op Haarlem 105. Ja, hoe zou jij jezelf omschrijven? Hey, ik ben Mika en ik vind dit dus een best lastige vraag. Ja, stel iemand zou mij vragen, wie is Mika? Dan zou ik dus iets zeggen als, ik ben muziekliefhebber, radiomaker en ik ben heel fanatiek als het gaat om spelletjes spelen. Maar stiekem zijn dat eigenlijk allemaal kenmerken en niet echt een goede omschrijving van wie ik ben. Vind ik namelijk echt heel erg lastig. Doe zelf maar een keer een poging. Probeer jezelf maar zo goed mogelijk te omschrijven. Kun je doen door even een berichtje te sturen naar de studio. Haarlem105.nl/studio hè, of appen met 0600505 38. Lijkt me eens leuk om te lezen hoe jij jezelf zou omschrijven. Ja, en ik kom bij deze vraag door de artiest Charlie Gere. Ja, hem werd namelijk dezelfde vraag gesteld in een interview. En ook hij kwam er niet echt lekker uit, zei hij. Al, moet ik toegeven, was zijn antwoord echt vele malen beter dan die van mij. Wil je weten hoe Charlie zichzelf voorstelde na de vraag, nadat hij iemand hem vraagt, wie is Charlie Gere? Ja, hij beschrijft zichzelf dus als zoon, broer, muzikant, schrijver, maar vooral een work in progress. Ja, en dat vind ik nou een waanzinnige omschrijving, die ik ook ga overnemen. Een work in progress. Charlie Gere, hoor je nu met My Madonna.

0: 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast dagelijkse files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud. 2 opvallende, de A10 om te beginnen tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En dezelfde A10 tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel. Daar zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Daar ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: In Zweden is het morgen midzomer en hier steken we de barbecue aan. Waar kijk jij het WK?

Haarlem 105 met Alu Black en Breakthrough. Ja, we maken nu echt lekker progressie. Nog minder dan 2 uurtjes te gaan en dan is het weekend. Een hele goede middag, Mika hier. Ja, en dit weekend, dat wordt er echt eentje voor de boeken. Astronomisch lekker weer en morgen spelen we tegen Zweden op het WK. Ja, weet jij al waar je gaat kijken? In de ankertuin met vrienden, met de barbecue aan? Watch party in de stad misschien? Of misschien gewoon lekker thuis op de bank? Ja, en mocht je nou denken, dat hele voetbal, ja, ik vind er geen bal aan. Dan ga ik gewoon heel erg eerlijk met je zijn. Ik snap je wel. Heb ik zelf ook een beetje. Het is niet voor iedereen zo'n WK. Maar ik heb wel een leuk alternatief voor je. Vertel ik je zo meteen alles over. Maar wat ik je wel al kan vertellen, is dat als je daarheen gaat, dat je je geen zorgen hoeft te maken over FOMO. Goed, dat zo meteen. Eerst Arthur Hill. Het is Haarlem 105. Met nu Hot Sprite.

Ik moet je iets bekennen. Ja, goedemiddag, Mika hier op Haarlem 105. Ik draai de What is Love van Hathaway voor je en ik heb dus iets op te biechten. Ik heb de allereerste wedstrijd van Nederland op het WK tegen Japan volledig gemist. En, misschien nog wat allerergste, ik heb er geen seconde spijt van. Ja, ik weet het, het is super erg, bijna landverraad, maar ik heb een goed excuus. Een van mijn favoriete bands, de Gorillaz, staan namelijk op Best Kept Secret. En daar was ik, ja. Het missen van die wedstrijd is me trouwens zo erg, beviel me zo erg, dat ik het misschien morgen nog eens doe. Patronaat viert namelijk de slotviering van het Haarlemse Pop Scene on Tour. Ja, en ik overweeg dus om daarheen te gaan. 6 bands laten daar nog 1 keer horen wat ze in huis hebben. En een ticket, dat kost maar 11 euro. Voor minder dan 2 euro per band zie je dus onder andere de band Captain Driftroot. Ken je waarschijnlijk niet, maar is zeker de moeite waard. Luister maar. Dit is Red Hot Navigator.

Dus ben je ingeënt tegen de oranje koorts? Dan kun je dus morgen voor omgerekend 2 euro deze band ontdekken. Gewoon bij ons in Patronaat in Haarlem. Captain Driftroot hoorde je en Red Hot Navigator. Morgen te zien bij de slotviering van de Haarlems Popscene. Hey, en wat je morgen ook gaat doen, ik wens jou heel veel plezier. Want dit is Haarlem 105 met nu Adam Lambert. Under the Rhythm.

Het is helemaal aan de andere kant van Nederland. En misschien ben je nu al onderweg. Pinkpop. Ja, dit weekend vindt dat plaats. En de line-up, och, is echt om je vingers bij af te likken, zeg. Ik neem je even mee door de lijst. Beginnende bij The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots. Of wat dacht je van Editors, Sarah Larsson, Teddy Swims en Suzanne en Freek, Royal Otis en Roxy Dekker en enzovoort en enzovoort. Echt krankzinnig lekker, zeg. Ja, toch heb ik mezelf beloofd om nooit meer naar Pinkpop te gaan. Iets waar ik, heel eerlijk gezegd, steeds meer spijt van krijg. Komt er doordat ik één keer naar Pinkpop ben geweest, een weekend, en dat heb ik toen meegemaakt. Was toen 37 graden met echt alleen maar zon. En mensen die ooit op Pinkpop zijn geweest, die weten dit. Het terrein daar is één grote asfaltvlakte zonder schaduw. Het hele weekend bijna oud gegaan, struikelend over constant flauwvallende bezoekers. Is wel alweer jaren geleden en dit jaar zou het een stuk beter te doen zijn. Maar let wel een beetje op elkaar daar. En misschien dat ik dan volgend jaar mijn belofte doorbreek. Hey, mocht je gaan dit weekend, heel veel plezier. Maak me vooral ook jaloers met echt leuke video's. Stuur ze vooral naar de studio via haarlem105.nl/studio. Vinden we leuk hier. Voor nu vieren we Pinkpop even door de radio heen met een artiest die over 10 minuten gaat beginnen. Het is Balo Brigada op Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. Naast station Spaarnwoude is de Stelling nu met 33 meter hoog het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat. En dan nog het weer. Vandaag is het warm bij 33 graden. Ook de zonkracht is hoog, waardoor je snel verbrandt. Vanavond kans op een bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden en is er kans op onweer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in Noord-Holland op de weg. Er staan een paar korte dagelijkse files. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 9 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A10 bij Amsterdam op de ring tussen Landsmeer en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Calvin Harris en Satisfy op Haarlem 105. Ja, en we gaan nu echt in een goed tempo richting dat weekend. Zometeen een samenvatting van het nieuws van deze week in 105 seconden. En dan gaan we echt richting afronden. Maar nu eerst een track van Chicago. Ja, die deze week wat extra betekenis heeft gekregen. Ik heb het over Chicago, de band, die vooral muziek maakte in de jaren 70. Ja, en nu moet ik eerlijk zijn, ik ben zelf 24, ik heb de eeuwwissel niet eens meegemaakt. Sterker nog, mijn ouders zijn beide geboren in de jaren 70, dus muziek van bands zoals deze heb ik gewoon best wel vaak gemist in mijn opvoeding. Maar vaak merk ik dat als het gaat om dit soort muziek en ik die draai, dat mensen vooral herinneringen en nostalgie naar boven halen. En daar kom ik gewoon simpelweg niet bij met mijn 24 jaar. Daarom heb ik een oplossing gevonden. Ik ga dan meestal naar de reacties onder de videoclip op YouTube. Daar delen mensen dan allemaal verhalen met elkaar. En zo krijg ik toch een beetje een idee wat zo'n liedje met zich meebrengt. Ja, en van Chicago ga ik dus If You Leave Me Now draaien. Een track die blijkbaar dus voor veel mensen gaat over hun scheiding. Ja, hun scheiding of het overlijden van een naaste. En veel mensen zoeken dus ook echt steun bij elkaar in de reacties onder die video. En het is echt prachtig om te zien. Al helemaal deze week. Ja, want afgelopen woensdag is een van de leden van de Chicago Band overleden. Walter Parasider heet die man. En hij overleed dus op 81-jarige leeftijd. Het is dus een track die een zware lading heeft. En al helemaal deze week. Het is Chicago en If You Leave Me Now op 105.

0: Tamar. En I Just Might op Haarlem 105. Ja, met je nieuwsfeed die overspoeld wordt met WK-nieuws... kan het best wel aanvoelen alsof je het echte belangrijke nieuws haast mist. Maar gelukkig heb ik ook daar weer een oplossing voor. Elke week maak ik namelijk een samenvatting van het belangrijkste nieuws. Allemaal in 105 seconden. En daar zit dus geen WK-nieuws in. Op die manier word je dus bijgepraat over de echt belangrijke dingen. En kun je zo meteen up-to-date morgen naar het Nederland-Zweden kijken... De komende 105 seconden, dus alles wat je deze week gemist hebt, beginnende bij het allerbelangrijkste nieuws.
1: Een meisje zit vast nadat haar ouders dood zijn gevonden in hun huis. Het gebeurde vannacht in Meerstad, in de gemeente Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf en ziet de dochter, die rond de 13 jaar zou zijn, als verdachte. Buurtbewoners hoorden een knal en mogelijk was dat het moment dat de politie binnenviel. De politie wil verder niet zeggen wat er is gebeurd en zegt nog druk bezig te zijn met het onderzoek.
2: De Britse marine heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd, meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. De schaduwvloot bestaat uit ongeveer 700 schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen.
3: De VS en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Er is nog veel onbekend. Dit is wat we nu weten.
4: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd... en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
5: Influencers die foute info geven over anticonceptie moeten worden aangepakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat deze influencers vervolgd kunnen worden, dat meldt RTL. Het aantal SOA-besmettingen is de laatste jaren flink gestegen. En volgens de VVD komt dat onder andere door foute informatie over anticonceptie en SOA's die online wordt verspreid.
6: Hij was al heel rijk, maar nu is hij nog rijker. Elon Musk. Vandaag ging zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX naar de beurs in New York. Dat maakt hem de eerste biljonair ter wereld.
0: Ja, hij is zo rijk, die Elon Musk. Ik heb het even bekeken. Als hij dus die biljard die hij aan waarde heeft gekregen verliest... die volledige biljard... dan blijft hij dus nog steeds de allerrijkste man op aarde. Krankzinnig. Goed. Het is Haarlem 105 met Christina Aguilera. Het is beautiful die je hoort.

Sienna Spiro is als een date die hard to get speelt tot het punt dat je er gek van wordt. Ja, Material Lover hoorde je van haar op Haarlem 105. En het zal je misschien verbazen, maar Sienna Spiro heeft dus nog niet één keer een eigen album uitgebracht. Nog nooit. Al lange tijd is ze doorgebroken. Diane Lynch Hill bijvoorbeeld heeft al 500 miljoen streams. Geen miljoen, maar miljard. En is uitgekomen in 2025. En sindsdien komen er wel singles uit en samenwerkingen. En blijft ze maar teasen naar dat nieuwe eigen album. Nou, ze lijkt net een date die zo hard to get blijft spelen. Nou, dat je een prachtige date voorbereidt, je goed aankleedt, romantisch dineert, je haar thuis brengt en dat ze dan voor de deur zegt, ja, de volgende keer. Dan mag je mee naar boven. En dat al 1,5 jaar. Goed, over 2 weken heeft ze nu beloofd, dan gaan we all the way en komt haar nieuwe album uit. Tenminste, dat zegt ze. Sienna Spiro dus en Material Lover hoorde je. En over dat hard to get date, daar weet James Morrison alles van. Hij zingt erover in zijn track die uitkwam in 2008. Het is Haarlem 105 met nu Nothing Ever Hurts Like You. Arme, arme James Morrison. Hey.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het valt mee met de drukte in Noord-Holland. Er staan wat korte dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Met een uitzondering, dat is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Door de oranje koorts vergeten we de echte kampioenen. Over wie het gaat, hoor je zo.

AYT op Haarlem 105 en C-Less. Ja, het WK, het WK, het WK. Het gaat echt overal waar je gaat en staat, is het aanwezig. Maar de echte toppers van wereldklasse waren pas afgelopen week hier in Haarlem. En een grote kans dat je ze gemist hebt. Ja, het is spaaractie hier, oranje thema daar. En het nieuws is overspoeld met uitslagen. En we zijn ook pas net begonnen, maar als ik heel eerlijk ben, heb ik het al wel weer gezien met dat voetbal. Helemaal dus omdat het de aandacht wegtrekt van de veel belangrijkere prestaties. Zo ook afgelopen weekend toen de Special Olympics waren. Gewoon hier in onze eigen stad Haarlem. Meer dan 3000 sporters deden daaraan mee aan het sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat vind ik zo vet. Dat is pas echt een prestatie van wereldklasse. Dus ik heb het volgende bedacht. Ik wil deze sporters nog één keer in de spotlight zetten. En dat doe ik met een liedje wat daar echt perfect bij past. Want ooit maakte de script het liedje Hall of Fame. Dat was toen voor mensen die niet altijd succes hebben en die wat extra power kunnen gebruiken. Zo werd het toen ingezet voor de Paralympische Spelen in plaats van de Olympische Spelen. Ja, dus namens mij en heel Haarlem aan alle sporters die afgelopen weekend de Special Olympics waren. Dit is de script en de Hall of Fame.

0: Haarlem 105 met Back to Love. 4:15, de Vrij Mibo komt net over de horizon zetten. En het duurt nu echt niet lang meer. En daarmee komen we ook aan bij De Muggenbult, de column van Tisa Smet. Ja, elke week schrijft ze over dingen die haar bezighouden. En ik denk stiekem dat Tisa het deze week nogal warm heeft. De Muggenbult gaat deze week namelijk over het hitteplan.
1: Zo, wat is het warm, hè? Ik denk dat dit een van de weinige dingen is waar Nederland deze week over eens is. In de trein hoor ik het, op straat hoor ik het, op mijn werk hoor ik het. Zodra de temperatuur boven de 28 graden komt, lijken we collectief te vergeten dat we ook nog andere gespreksonderwerpen hebben. En eerlijk, ik snap het wel. Als het 30 graden is, lig ik ook de hele nacht te draaien alsof ik een rollade ben die gelijkmatig gaar moet worden. En overdag beweeg ik mij dan van schaduwplek naar schaduwplek en iedere wandeling voelt als een expeditie door de Sahara. Maar deze week las ik iets waardoor ik me een beetje schaamde over mijn geklaag. Melkkoeien krijgen namelijk al vanaf 22 graden last van hittestress. 22 graden. Dat is ongeveer de temperatuur waarbij ik massaal berichten ga sturen naar mijn vrienden met zullen we vanavond naar het terras. En voor een melkkoe begint het ongemak dan. En dat ongemak blijft steeds groter worden. Niet alleen omdat het warmer wordt, maar ook omdat koeien tegenwoordig veel meer melk produceren dan vroeger. In 1980 gaf een gemiddelde melkkoe ongeveer 17 liter melk per dag. Inmiddels is dat bijna 30. Dat klinkt misschien als een succesverhaal. Meer productie, meer efficiëntie. Tot je beseft dat die melkproductie ook warmte produceert. We hebben koeien gefokt die steeds meer moeten leveren. En vervolgens vragen we ons af waarom ze moeite hebben met temperaturen waar wij al puffend een ijsje bij eten. Volgens een onderzoek van Wakker Dier heeft ongeveer 70% van de melkkoeien op warme dagen geen toegang tot voldoende schaduw. Geen schaduw. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar op een hele warme dag is dat eigenlijk het enige waar ik naar uitkijk. En dat vinden we dus voor onszelf heel erg logisch, maar voor koeien wat minder. En natuurlijk zijn er boeren die het fantastisch doen. Die bomen planten, schaduwplekken maken en hun dieren verkoeling bieden. Gelukkig maar. Maar ik blijf het ook bijzonder vinden dat we drones moeten inzetten om te controleren of dieren ergens een boom hebben om onder te staan. Dat voelt toch alsof we ergens onderweg iets uit het oog zijn verloren. We willen steeds meer. Meer productie, meer rendement, meer efficiëntie. Totdat het ineens 32 graden is en blijkt dat niet alles eindeloos kan blijven groeien. Niet de temperatuur, maar ook niet de melkproductie. En misschien ook niet onze verwachtingen. Dus ja, poef, wat is het warm vandaag, hè? Voor ons. Maar waarschijnlijk nog net ietsjes warmer voor de koe die ergens midden in een weiland staat en zich afvraagt waarom wij wel een parasol hebben en zij niet.
0: Tisa en haar column De Muggenbult. Ja, met haar column stuurt ze altijd heel toepasselijke muziek mee. Daarom draai ik nu voor je Chapel Roan en Hot To Go. 5, 4, 3, 2, 1.

Het is Haarlem 105 en Would I Lie to You? Ja, en ik weet zeker, iedereen heeft deze films vroeger gezien. En het heeft ook een speciaal plekje in mijn hart. Hele goede middag, Mika hier op Haarlem 105. En ik heb dus een speciaal plekje in mijn hart voor de Toy Story films. Ik kan me nog goed herinneren dat we Toy Story 3 met de hele familie op de bank keken. Is alweer jaren geleden dat die is uitgekomen, maak je geen zorgen. Ondertussen een hoop nieuwe families en een hoop nieuwe kinderen. Ja, en dus werd het tijd dat er een nieuwe Toy Story gemaakt werd. Nummer 5 alweer. Ja, de tijd vliegt, mensen. En sinds deze week is die te zien in een hoop bioscopen in Nederland. En wat ik dan wel lekker vind, met die film komt ook een hoop nieuwe muziek uit. En daar plukken we hier bij de radio dan weer de vruchten van. Goed. Taylor Swift maakte onder andere een liedje voor de film. I Knew It, I Knew You heet die. En ja, is gewoon weer een hit. En dit keer in country thema.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagmiddag in Noord-Holland. Tot te beginnen de A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgendam 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek komt naar je toe via de Vrijdag Vibes. Ja, we beginnen met een verzoekje. Wil je dat nou ook, dat we jouw favoriete muziek draaien in de Vrijdag Vibes? Stuur dan een berichtje naar Haarlem 105. Kan via haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we dus binnenkort met jouw favoriete muziek. Deze week nieuwe muziek van Jungle. Op verzoek van Lena is dit The Wave op Haarlem 105.

al ruim 10 jaar hetzelfde recept. Zelfs de albumkoffers zijn exact hetzelfde, op wat kleurverschil na dan. Al blijven deze zomerse klanken verfrissend, toch? Het is Jungle en The Wave op Haarlem 105. En het WK-blokje is begonnen. Zometeen Shakira en Die Die. Nu eerst de jeugd van tegenwoordig met voetbal.

0: Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zuiderkool.
2: Man, man, man.

0: Locadia, Locadia, gaat hij scoren? Yeah! Hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht! Oh my god, dit heb ik nog nooit mee mogen maken, dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

Morgen om 7 uur tegen Zweden. Nu eerst het weekend vieren. Daarvoor steek je voor aan Leisure. Is een band uit Nieuw-Zeeland. En de muziek die is het beste omschrijven als zonsondergangpop. Het is Slipping Away van deze waanzinnige band op Haarlem 105. Dit is Leisure.

Haarlem 105, waar we in een rap tempo het weekend ingaan. Komt vooral door deze artiesten, Prospa en Kloen. Free Your Mind hoor je op Haarlem 105. En we rammen gewoon door met The Fire van De Staat.

rock en rollend het weekend in. Klinkt heftiger dan het is. Vandaag hoor je namelijk Role Model. Vrolijke, rustige rock. High Hopes 3000 maakt het 5 uur. Een fijn weekend.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland niet heel erg druk. Er staan wat korte dagelijkse files en eigenlijk maar één uitzonderlijk lange. Dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is ruim een half uur. En verder de A10 tussen afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verder valt ook nog op ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Vinkeveen staat 3 kilometer file met elkaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. De camperplaats aan de Schoonzichtlaan blijft nog tot 2029 bestaan, zo meldt het HD. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de plek eind dit jaar plaats moest maken voor onder andere studentenwoningen. Dit plan gaat door, zo laat vertrekkend wethouder Roduner weten. Maar aangezien de bouw pas in 2029 begint, kan de Urban Camperspot tot die tijd blijven bestaan. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan slechts nog een paar korte files in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Zoals de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgedam. Ook hier 5 minuten oponthoud. En de A10 Noord voor de Koentunnel vanuit Landsmeer. Ook daar nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A7 Heerenveen richting Hoorn, bij Den Oever op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En de A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Buitenveldert en Watergraafsmeer 4 kilometer door een ongeluk. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Na de ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend maakt Zandvoort zich op voor nog een warm weekend. Niet alleen de hitte speelt nu een rol, ook de Historic Grand Prix van vanavond en de start van de pendelbusproef op de Zeeweg maken het komende weekend een uitdaging voor het kustdorp. Voor de busproef wordt de Zeeweg in beide richtingen in twee banen gesplitst, waarvan één gereserveerd voor de bussen en hulpdiensten. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat alle draaiboeken klaar liggen, politie en handhaving beschikbaar zijn en dat ze nu beter voorbereid zijn dan tijdens Pinksteren. In verband met de hitte is de grachtenloop van vanavond toch ingekort. Gisteren werd besloten om de 10 kilometer in te korten naar 5 kilometer. Volgens de organisatie is het medisch onverantwoord om de volledige 10 kilometer door te laten gaan. Deelnemers zelf kunnen ook het een en ander doen voor een veilig en gezellig evenement. Zo wordt geadviseerd niet voor een toptijd te gaan, naar je lijf te luisteren en gebruik te maken van alle verkoelingsmogelijkheden. Naast station Spaarnwoude is De Stelling nu, met 33 meter hoog, het hoogste houten gebouw van Haarlem. Wanneer het gebouw begin 2027 opgeleverd wordt, biedt het 100 sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gisteren werd het hoogtepunt gevierd met een mobiele patatkraam, wat volgens Haarlems Dagblad een knipoog naar het snackverbod in de omgeving moet zijn. En voor wie behoefte heeft aan rust, is er morgen een open dag bij Stiltetuin De Regenboog. Wie de tuin aan het Marcelusvaartpad tussen Kraantje Lek en de Randweg wil bezoeken, moet telefoon en camera achterlaten, maar krijgt dan wel toegang tot een kruidentuin, een grascirkel en zogenaamde kleurenkamers. Deze laatste hebben een plekje om te zitten en er worden regelmatig stiltemeditaties georganiseerd. De Stiltetuin is tussen 10 en 4 uur open. Ook is er een plantjesmarkt waarvan de opbrengst naar de tuin gaat.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wel geteld één file nog in Noord-Holland en die staat op de ring van Amsterdam. De ring Oost om precies te zijn. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Watergraafsmeer 10 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks.

Soms, soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms, soms weekend vanaf maandag. Soms, soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
3: En natuurlijk met Max

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

stampend op 89.9 en DAB.

0: It and Get Ready for This. Hier natuurlijk op 89.9 Haarlem 105. Max, goedenavond.
1: Goedenavond, Johan.
0: Hoe is het met jou? Hey.
1: Ja, heel goed, omdat we weer op de radio zijn. 4 weken geleden was voor het laatst lang niet gesproken.
0: Ja, het is. Nou goed, op de radio hebben we elkaar niet gesproken. Maar wij we houden natuurlijk wel altijd even contact met elkaar.
1: Zeker weten. Dat wel.
0: Heb je nog wat beleefd deze week? Behalve die bloedritten, waar ik natuurlijk wel van geniet. Hè? Ik ga niet klagen.
1: Nou, deze week vooral heel druk bezig geweest met mijn toekomst op de HBO. Met verschillende instanties en hogescholen daarover in gesprek. Oh. Dus ik denk redelijk saai voor de doorsnee Haarlem 105 radioluisteraar. En eigenlijk denk ik nu bij mezelf, na deze week is het fijn dat we even deze 2 uurtjes hebben. Even ontspanning, even rustig aan en lekker het weekend inluiden.
0: Straks binnenkort ga je dus verder met HBO. Dan hoor jij iedere 50 minuten of uur hoor jij... En dan moet je weer door.
1: Ja, dan komt het eigenlijk uiteindelijk wel op neer, ja.
0: Wat voor richting gaat het worden, Max? Ben je daaruit?
1: De radioopleiding van Nederland.
0: Oh!
1: Creative Business in Amsterdam.
0: Kijk, dus straks... Nou, ik voel al dat het straks de regie gaat omdraaien naar Max toe. Dan wordt het turn up de valpan.
1: Ja, of, ik had al een naam.
0: Ja.
1: En dat was lang geleden op een ander station.
0: Mm-hmm.
1: To the Max.
0: To the Max. Oh, kijk, ik hoor eigenlijk al de nieuwe titel van jouw solo-programma naast dit.
1: Ja, dat is er dus al geweest.
0: Ja,
1: tot
0: okay.
1: Ergens vorig jaar was dat er al.
0: En bij wie moeten we langs gaan om dit opnieuw te regelen?
1: Nou, zo hard wil ik nu nog niet van stapel lopen. Want Johan, wij maken dit samen met heel veel plezier en dat is hartstikke leuk.
0: Ja, maar je kan meerdere dingen tegelijk doen, hè Max? Maar ja, goed, heb je er nog tijd voor na zo'n opleiding? Hè?
1: Geen
0: idee. Dat wordt ook nog even een
1: dingetje. Geen idee, dat kan ik nu nog echt niet overzien.
0: Hey, de inhoudsopgave, mindset moment is nog even niet helemaal duidelijk.
1: Was het niet duidelijk?
0: Misschien dat we hem wel
1: wie
0: pakken.
1: Wie moeten we aan zijn jasje trekken?
0: Ja, dat moet je mij hebben, maar ik ben vandaag even wat minder gestructureerd.
1: Ja,
0: komt
1: maar
0: door
1: ik
0: de
1: bedoel,
0: warmte.
1: Welke coach moeten we aan zijn jasje trekken?
0: Dat hoor je straks.
1: Oké. Okay.
0: Dat is even een mooie cliffhanger.
1: Ja, zeker.
0: Maar we hebben ook de Mini Megamix.
1: Ja, en die is vandaag live.
0: Precies.
1: Ja.
0: Die staat of zit tegenover mij. Dat is Dieter.
1: Ja,
0: goeie.
1: Wat een groot applaus zou ik willen zeggen. Ik weet niet of het klapvee paraat is.
0: Het klapvee moet even... Jongens, kom even naar binnen.
1: Dieter!
0: Ja, Dieter.
1: Ja. Je hebt eigenlijk meteen al je artiestennaam gewoon binnen, Dieter.
0: Ja.
1: Ik zou meteen het inkopper, DJ Dieter.
0: Goedenavond.
2: Dat is er ook één van, dat klopt.
1: Ja.
0: Het is met radio het makkelijkste om die microfoon dicht tegen je snoet aan te doen. Ja, precies. Ja,
1: nou, dat,
0: ja.
2: Een beetje kussen met dat ding.
0: Ja, precies. Bijna wel.
1: Bijna wel. Heel intiem met de microfoon zijn.
0: Ja, maar goed. We zijn niet bang voor de bacteriën.
1: Nee, dat is ook zo.
0: De meeste collega's poetsen hun tanden kunnen.
1: Het is wel grappig trouwens. Want als je echt heel erg hygiënisch wil zijn, kun je opgeven binnen de omroep dat je een plopkap, en dat is zo'n dingetje dat je over de microfoon heen hebt. Als ik hem nu afhaal, dan klinkt het heel slecht. Als ik hem nu weer opdoe, dan klinkt het weer heel goed. En zo'n dingetje, een soort van heel mooi materiaal gemaakt, kun je dus krijgen met je eigen naam erop.
0: Oh
2: interessant.
0: Nou, daar wil ik wel voor opteren. Dat vind ik wel.
1: Een podcast met de naam Max van Vulpen. Het is een initiatief van onze hoofdredacteur.
0: Nou, ik denk dat Max makkelijk is. Dan heb je grotere letters.
1: Ja, Max. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, toch?
1: Ja, alleen je voornaam erop zetten. Ja.
0: Maar goed, Dieter, welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij bent ook DJ, naast dat je nog van alles doet. En we hebben dus de Mini Megamix van jou.
2: Ja, dat klopt.
0: En dan kun je een klein tipje van de sluier lichten, wat voor genre we straks gaan
2: waar
0: horen.
2: Waar we naar gaan luisteren,
0: jazeker. Na het volgende uur, rond 8:30.
2: Dat is het heet Progressive. Het is een mix van technobeats met trance-geluiden. En geen van beide is het. Het is echt een mengelmoes daarvan. Rond de 124 beats per minuut.
1: Ah, dat is nog redelijk laag. Dat is toch lekker relaxed.
2: Ja, het gaat wel diep. En ik noem het wel eens serieuze dancemuziek. Dus voor de mensen die weg willen zweven erbij, nou ja. Die in zichzelf.
0: Het is dansbaar.
1: Laten we zo zeggen, Nachtdieren begint vandaag een half uur eerder.
0: Ja, precies. Want het is eigenlijk een beetje de pre-party van Nachtdieren inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, we hebben sowieso natuurlijk ook nog voorbereid in al de podiumpaals. Hè?
1: Ja, zeker weten. Dat is weer iets totaal anders. Dat heeft niks met House & Trends te maken. Nee, zometeen blikken we vooruit naar 2 concerten... die begin oktober gaan plaatsvinden in de Phil en het Patronaat... van 2 artiesten die grote namen zijn in de Nederlandstalige muziekindustrie.
0: Klinkt als muziek of tips in mijn oren, Max. Dat en nog veel meer hier bij Turn Up The Boats.

Heerlijke blaad, Martin, Sol, V en Hello. Hè. Daar stond iedereen op de Horse in Groningen met 3FM Serious Request. Wat wij misschien ook een keer doen hier in Haarlem. Waarom ook niet? Heb je input? Laat het weten. Haarlem105.nl/studio. Tot die tijd nu Ida Core.

0: and Love for Love. Het lijkt me lastig als Robin Hess je buurvrouw was in de jaren 90. Ik denk niet dat je echt toekwam aan een goede nachtrust, Max. Wat denk jij?
1: Nou, die was natuurlijk voortdurend aan het schreeuwen en zingen.
0: Ja, en aan het oefenen. En natuurlijk, ja. En als ze dan... die heeft nogal een stemgeluid en nogal een volume. Een
1: hoogfrequent bereik.
0: Precies, dat gaat door het beton heen. Maar goed,
1: ja, door het dak.
0: Inmiddels horen we niet zoveel meer van.
1: Nee. Ditter.
0: Ja, wacht even. Zet dit ook even open.
1: Ik was wel benieuwd. We hadden het er net over. D-Light. En toen zei jij meteen Grooves in the Heart.
2: Zeker.
1: Maar dat is niet de D-Light waar ik het net even buiten de live-uitzending om over had. Nee, ik had het over een plaat. En die heet D-Light met drie E's.
0: Ja, precies.
2: Okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Het concept dat heet de
1: megaschijf.
0: En dat zijn allemaal verschillende platen. Jij houdt ook wel een beetje van electrofunk. Dit was vroeger een dit was van de formatie...
1: Dit was de eerste megaschijf ooit.
0: Ja, precies. Midnight Generation. En dat klinkt een beetje zo.
2: Oh, dat is goed, ja.
0: Zeker, ja, Daft Punk-achtig natuurlijk.
1: Opvolger van Daft Punk, mag ik wel stellen. Dat was de eerste megaschijven die we ooit hadden. Inmiddels zijn er al vele geweest, qua megaschijven. Maar we hebben nu deze van Amanzi. Dit is hier in Turn Up Verboten als megaschijf. En Johan vindt hem fantastisch. Zeker. Hij heeft hem vaak in de auto aanstaan. D-Light hier in Turn Up Verboten.

0: 24-7, Take Me Away natuurlijk.
1: En ook nog Culture Beat. Op Haarlem 105 in Turn Up The Boat. 7:45. En normaal gesproken doen we dit rond 7:15. Maar alsnog, het is er tijd voor eventjes... ja, toch wel even een verdiepende duik nemen in de mindset zaken.
2: Turn Up The Boat presenteert de apotheose van je vrijdagavond. Het item speciaal voor jongeren.
1: Zoals ik.
2: Mindset Moment. Anton Broers.
0: Anton, goedenavond. Ja, wij dachten, we gaan even een beetje toch wel toepasselijk, zeg maar, dan het item in. Het is zomer en dan kunnen we ons ook wat drukker maken. En dan pakken we gewoon even de après-ski bar erbij. Waarom niet?
3: Ja, en we zijn wat later. We waren misschien nog wel buiten op het strand, Johan en Max, maar... Goedenavond.
0: Goedenavond, ja, dat moet kunnen. Hè. Ik bedoel, een hoop mensen waren ook nog buiten, Anton. Dus wellicht dat het item alleen maar ten goede komt. Dat er meer mensen luisteren. Nu ze langzaamaan een beetje naar binnen druppelen. Voor een hapje eten of de kinderen richting bed gooien.
3: Klopt helemaal.
0: En dat is ook een zomers thema, Max.
1: Ja. Relaties en de liefde in de zomer. Daar kwam jij mee, Johan.
0: Ja, klopt. Dat was het maandthema. En die hadden wij nog niet besproken, Anton. Maar gebeurt dat in de zomer nou wat vaker? Dat mensen elkaar...
1: Toenadering tot elkaar zoeken, precies. Om het zo maar even te zeggen.
0: Doet die hitte dat allemaal met ons?
1: Of is dat wat anders?
3: Ik ken geen statistieken, maar ik denk dat het wel zo is. En... De factoren die zeker helpen in wat meer vrijheid, een gevoel van vrijheid en daardoor ook een wat makkelijker in connectie komen met anderen, dat is de zon. Hè? Want we hebben, kijk naar vandaag, een lekkere warme dag, veel licht. We willen allemaal naar buiten gaan, dus we kunnen elkaar ontmoeten.
1: Kilo's aan zonnebrand.
3: Zonnebrand opdoen.
1: In overvloed.
3: En we gaan natuurlijk de tijd van de vakantie in. Waardoor we allemaal, maar zeker ook tieners en jonge twintigers, meer vrije tijd hebben. Dus er zijn zeker redenen waarom het makkelijker is en leuker. We voelen ons vrijer. Er is meer tijd om anderen te ontmoeten. En daar kunnen liefdes ontstaan. Daar kunnen... vlinders in de buik van komen en nieuwe contacten.
0: En als je dan toch op een gegeven moment op zo'n punt bent... Hè, is daar nou nog een bepaalde graad... Hè, wanneer zoiets het meest gebeurt op een warme zomerdag... of juist als er een regenbuitje is dat iedereen naar binnen trekt?
3: Johan, ik moet eerlijk zeggen dat ik op deze vraag totaal geen expert ben... Ik kan misschien een suggestie doen. Wellicht, of ik zou denken dat het toch buiten meer gebeurt. Dan ben je nog vrijer.
1: Maar misschien ook op een festival of zo, dus logisch. Maar wat ik benieuwd naar ben, is aangaande dit thema, wat kom jij in de praktijk zoal tegen als mensen bij jou terechtkomen?
3: Nou, ik kom mensen tegen die mij vragen over relaties. Niet zozeer noodzakelijkerwijs in de zomer. Maar ze vragen van, ja, hoe vind ik iemand? Hoe ontmoet ik iemand? Misschien verwijs ik ze door naar de zomer als een grote mogelijkheid. Maar niet zozeer seizoensgebonden. Wat ik tegen ze zeg is, twee dingen in het heel kort.
1: Mm-hmm.
3: Eén. Laat je niet leiden door wat er allemaal moet van social media. Want de influencers die denken het allemaal te weten. En die geven jou allemaal tips en tricks. Maar ik zou zeggen, bepaal het zelf. Denk er maar eens over na.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Hoop reclame ook, hè?
1: Nou, maar dan zeggen die influencers bijvoorbeeld van... als je dit luchtje opdoet, dan word je heel snel verliefd. Maar dan vergeten ze er even bij te zeggen... dat zij door dat luchtje aan te prijzen... ook zelf heel veel geld verdienen.
0: Ja, precies. En dan dat je het luchtje opdoet dat het juist averechts werkt. Dat je dan dat als dame een heel zoet geurtje opdoet... al die mannen... wegrennen van je. Dat moet je ook niet hebben. Hè? Dus eigenlijk gewoon luister niet naar de influencers. Oké, dat is een goede tip.
1: En tip 2?
3: Ja, dit is dus luisteren naar jezelf is tip 1. En tip 2, wat trek ik aan als jongen of als meisje, als mens? Ik trek vooral aan wat ik zelf ben en wat ik zelf uitstraal. Dus als ik op zoek ben naar een vrolijk iemand, als ik op zoek ben naar een positief iemand, als ik op zoek ben naar iemand met wie ik kan lachen, nou dan begin maar eens dat allemaal zelf te doen.
1: Ja.
3: En dan zal de aantrekking zijn van vergelijkbare mogelijke partners. Dus datgene wat je uitstraalt is ook wat je gaat aantrekken. Het begint allemaal bij onszelf om de absoluut leukste, misschien nieuwe partner te gaan vinden.
1: En dat betekent dat niet meteen dat je... Het gaat niet over het aantrekken van kleding, maar over wat trek ik aan als in hoe stel ik mezelf op?
0: The law of attraction. Dus als jij je opstelt als een guitige, gezellige jonge man op het strand,
1: dan maak je wel kans om nieuwe vrienden te maken.
0: Ja, of een guitige jonge dame die dan op je af rent, wellicht.
3: Dat klopt. En je moet maar eens opletten. Een hele grote smile op je gezicht.
1: Mm-hmm. Doet wonderen.
3: Die doet wonderen. Dat meestal, als je loopt op straat en je smilet, meestal of heel vaak glimlachen mensen al naar je terug zonder dat er verder iets is gezegd. Zonder dat je elkaar hoeft te kennen. Dus wat je, het is inderdaad, Max, helemaal juist. Het is niet zozeer je kleding, maar het is zeg maar de energie die je uitstraalt. Ze noemen het tegenwoordig de kids het aura dat je uitstraalt.
0: Mm-hmm.
3: Dat is wat echt overkomt en dat is wat aantrekkingskracht heeft. En dus hopelijk voor jou de mensen aantrekt die je graag zou willen vinden.
1: Dus eigenlijk, als we een conclusie moeten trekken, is toch wel dat je jezelf ook vooral moet bedenken, welke aura zou ik het liefst in willen staan?
3: Klopt.
0: Welke aura broek trek je aan? Nou, dat vind ik een mooie. Hey, ja. Anton, dankjewel voor deze wijsheid.
1: Groot applaus
0: voor
1: vanavond. Bedankt voor je bijdrage.
0: En wij spreken elkaar volgende maand weer met het nieuwe thema.
3: Heren, super. En een hele mooie zomer ook voor jullie. En natuurlijk spreken we elkaar nog zeker een paar keer in de zomer.
0: Dat denk ik wel. Ik ga je nog muzikaal trakteren, Anton. En dat doe ik met een plaat van Michael Jackson. Hij zingt over, we zijn allemaal mensen. It's human nature.

0: De broer van Sylvester. Geen geintje hoor. Frank Stallone en Far From Over. En, er was ook een team hè, van Rocky the Movie, Max.
1: Ja, klopt. Net als Eye of the Tiger.
0: Ja, precies. Van Survivor. 1985.
1: En Living in America van James Brown.
0: Ook nog. Ja. Ja. Ja, ja. Lang gevlogen
1: tijd. Grote klassiekers komen ja, uit die tijd.
0: Dat. Ja. Dieter, jij bent er natuurlijk nog steeds.
2: Ik ben er zeker.
0: Volgend uur gaan we jouw mix draaien. En dan kunnen wij de klanken horen die jij tegen horen brengt op een gemiddeld feest.
2: Ja.
0: En wellicht dat jij ook nog een keer een live setje gaat doen hier bij Haarlem 105.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Dus dan moeten we nog eventjes Wessel even in de houtgreep nemen van
1: het programma hierna.
0: Hierna.
1: Ja, Nachtdieren.
0: Nachtdieren.
1: Elke vrijdagavond hier doen we tussen 9 en 12.
0: Maar we kunnen Wessel natuurlijk wel even een berichtje sturen dat hij even met gespitste oren gaat luisteren. En natuurlijk ook onze luisteraars aan zich.
1: Ja, ik denk dat Wessel en ook alle luisteraars van Nachtdieren, die mogen gewoon alvast een half uurtje eerder inschakelen vandaag, want man, wat word je enthousiast van de beats van Dieter.
0: Ja, zeker.
1: Als je wat wil laten weten op dit programma, je wil reageren, een groetje of verzoekje doorgeven, kan dat via 06 105 105 38 op WhatsApp. Turn of a Boats is zometeen bij je terug.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal.
5: Nou, zeg maar.
4: De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
6: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden.
7: Doe normaal!
4: Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
0: Samen natuurlijk met Max en Dieter doen we even heel
8: rustig.
0: Met Narada, Michael Walden en Paddy Austin. Ken je deze nog? Terug naar de jaren 80. Gimme, gimme.

0: een reactie van Martin Gauss. Die zei, wat is dat lekker?
1: Wat is dat lekker,
2: Martin,
0: wat een lekkere plaat.
2: Calvin Harris. Clementine Douglas Blessings, onze megaschijf classic van vandaag.
0: Op de radio.
2: Ja, op de radio.
0: We zitten even te kijken naar onze planning. Ik denk dat zal ik tijd voor podiumparels, Max.
2: Podiumparels, ja. Zoals gezegd, vorige uur ook al. Mocht je net zijn ingeschakeld, schakel eens wat eerder in. Het programma begint om 7 uur.
0: Maakt niet uit. Welkom. Doe niet zo chagrijnig, maar zeg gewoon welkom.
2: Ja, welkom. In elk geval, zometeen podiumparels met twee artiesten. Allebei actief in de Nederlandstalige muziekindustrie. En begin oktober geven ze een concert. Allebei, de een in Veel, de ander in het Patronaat.
0: Nou, dat belooft wat.
2: Op Haarlem 105.
0: En nou goed, tot die tijd hadden we nog wel even een idee om een klein beetje...
2: ruige gitaren.
0: Gitaarmuziek erin te zetten.
2: Mannen met een Harley Davidson en een vette baard.
0: Ik heb het al een tijdje geleden, een keer zat ik ook een film te kijken. Nou, sowieso een unicum als ik de televisie aanzet. Maar volgens mij was ik niet helemaal fit. En toen hoorde ik in een of andere western scène, hoorde ik dit liedje ook weer opkomen. En toen dacht ik, ja, dit is ook een fijne plaat. Ja. ZZ Top hier bij Haarlem 105 natuurlijk. Met Le Gunch.
3: Rain, we got a lot of nice girls.
1: Wat is het lekker?

0: gehakt.
1: Ballen. Gehakt. Ja, hij zingt het niet meer. Maar
0: ballen.
1: Precies. Met timer.
0: Pino D'Alcio en Maquala Idea natuurlijk hier.
1: 1981, een Italiaan met een sigaret in zijn mond. En dan heeft hij gelijk in ook.
0: Ja, dat is ook zijn ondergang geworden. Die man is op een gegeven moment geloof ik overleden aan...
1: Hij heeft wel heel lang volgehouden hoor.
0: Dat wel. En hij heeft genoten, hè, die man. Ja, hij heeft hem niet versleten met alleen maar plas, hoor, die Pino.
1: Nou, precies.
0: Nou, goh, hou maar op, schrijf maar uit. We kijken even naar de klok.
1: Ja.
0: En, Max, je moet... Verdomme, je moet aan het werk.
2: Turn up the boat. Presenteert...
1: Ja, het is er weer tijd voor.
2: Max van Vulpen met podiumparels.
0: Ja, Max.
1: Ja.
0: Hoe zit dat voor, hè? Wat gebeurt hier in Haarlem de komende tijd?
1: Nou, je kan what's gebeurd. Laten we zeggen, what staat er te gebeuren? Want op vrijdag 2 oktober in de Veel kun je vanaf 8 uur 's avonds terecht voor een act die erg geliefd is. Als ik het goed heb, is het in het bijzonder collega Rudy Nicola die deze act echt fantastisch vindt. Ik heb het over de mannen van Chef Special.
0: Oh, nice.
1: Uit ons mooie Haarlem. Het is gewoon een stel muggen.
0: Sowieso.
1: Ja, als je... Ja, ik denk... Ja, je moet wel van ze gehoord hebben als je Haarlem 105 vaak luistert. Maar toch, je kan ze kennen van deze muziek.

0: Nou, in elk geval, dit zijn zomaar wat nummers waarvan je ze zou kunnen kennen. De band met zanger Joshua Nolet brak in 2008 door bij het grote publiek als huisband van De Wereld Draait Door. En ze weten moeiteloos vele muziekstijlen met elkaar te combineren, waaronder hip-hop, pop, reggae en funk. Op vrijdag 2 oktober staan ze dus in het Patronaat. Dat belooft een feestje te worden. Of nee, volgens mij heb ik... Chef Special die staat in de Veel. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk.
1: Meen je niet?
0: Ja, ik weet het wel. In de Veel. Daar vinden we Chef Special op vrijdag 2 oktober. Chef Special dus in de Veel. Vanaf 8 uur 's avonds. En de laatste kaarten zijn nog te koop.
1: Kijk eens.
0: Dan gaan we naar zaterdag 3 oktober. En dan gaan we nu wel echt naar het Patronaat.
1: Ja?
0: Een dag later staat Hanna May daar.
1: Oh, die kennen we ook nog wel.
0: Die kennen we ook nog
1: wel. Lekker deuntje zingen, die mevrouw.
0: Zo, die kan een heel lekker deuntje zingen. Ja, ook als je haar niet kent, hebben we eventjes wat plaatjes van haar voor je op een rij gezet. Hier kan je er zoal van kennen.

0: als je luistert, bel even naar de studio. Ik weet dat je wacht
1: op mij. Maar dat zouden we zeker waarderen. Je kan bellen naar de studio via 023-531-6161. En kies dan even voor de studio, Hanna, als je de tijd neemt om even te luisteren. Eigenlijk heet ze helemaal niet Hanna mee, hè?
0: Nee, Truus de Vries.
1: Nee, ze heet dan wel Hanna, maar ze heet Hanna Schoonbeek. Okay. Ik snap, ja, als je veel... Schoonbeek heet van je achternaam en je wil misschien ook nog een keer een internationale carrière overwegen, dat je er dan wel voor kiest om je achternaam, ja, om die even wat aan te passen. Als je,
0: ja, nou, ik dacht ook, ik pak gewoon de naam Boot, lijkt me ook wel handiger.
1: Ja.
0: Weet je, mijn moeder, die heet Heks van de achternaam. Wig. Witch. Dat is geen grapje. Dat je echt denkt...
2: Doe normaal!
0: Ja, als ik een keuze had... Ja.
1: Ja, maar dat zat ik te presenteren met Johan Wig.
0: Ja, dat heb ik vroeger gehad.
1: Echt waar?
0: In mijn piratentijd heette ik Wessel Wigman.
1: Wessel Wigman. Ja. Ja, en dat zijn nu ook nog dat je Wessel en Wessel na elkaar gehad.
0: Ja, dan werd het één chaos.
1: Ja, nu hebben we hier nou ook een Wessel zitten.
0: Ik had wel de jingle van Wessel van Diepen gekopieerd toen ik 14 was.
1: Ja, van Diepen vervangen door Wigman.
0: Ja, Wessel de Wigman.
1: Wessel Wigman. Ja, prachtig. Ja. Nou goed.
3: Maar Johan, deze, maar ja. Hoe heet je dan echt van je achternaam?
0: Nou, officieel voor de mensen die meeschrijven. Dat is een jingle technisch probleem was dat, jaren terug, van Haarlem.
1: Van Haarlem?
0: Ja. Dus, ja, toen
1: maar dit is een openbaring, hè? Want dit heb ik altijd gezegd, dit gaan wij nooit op zender vertellen. Nu ga je het alsnog op zender vertellen.
0: Ja, iedereen kan terugluisteren.
1: En van de rijke tak ook, hè? Met AE.
0: Ja, de arme rijke tak.
1: De arme van Haarlem met AE. Terug nog even naar Hanna May.
0: Ja, precies.
1: Daar waren we namelijk gebleven. Een talentvolle vrouw, al jong bezig met muziek. Begon op de 16e met muziek te schrijven en stond in de voorprogramma's van vele grote namen in het genre, zoals Suzanne en Freek en Miss Montreal, Ilse de Lange, bij wie ze trouwens ook onder contract staat bij haar platenlabel Spark Records.
0: Ja.
1: Agda de Munnik en Raccoon. Dus als je haar dan wil gaan zien op in het Patronaat zaterdag 3 oktober, grijp je kans. Laat het zo zeggen, er zijn nog kaarten zat.
0: Oh,
1: dus
0: kijk.
1: Ik weet niet waarom het nou nog niet is uitverkocht. Dat is wel goed nieuws voor de mensen die dat nog willen gaan zien. Maar komt het zien, zaterdag 3 oktober in het Patronaat. Haal naar mee vanaf 8 uur 's avonds.
0: Oké, okay. Dat was hem zo?
1: Dat was hem zo, ja.
3: Zeg maar.
0: Nou, wat gaan we nu doen? Volgens mij gaan we gelijk door met een fijn dansplaatje, toch? Ja.

0: onmogelijke naam, Dieter. Mooie muziek hoor, maar ik in enjoy is ook. Ik heb geen idee hoe je de titel gaat nog wel. Dat is Domino.
1: Oxia.
0: Maar
1: wie,
0: Oxia.
1: Oxia.
0: Oxia. Klinkt als een soort van medicatie van Lievert, maar ik slik Oxia.
1: Ja, precies.
0: Tegen de pijn slik ik Oxia.
1: Tegen radiodepressies. Radio. Oxia, neem het 3 keer daags en dan kom je er overheen.
0: Ja.
1: Nou goed, we gaan er naar luisteren. En Joyce, IC speciaal voor jou.
0: Ja, even een warming up voor de set die Dieter zo meteen gaat draaien hier in Turn Up The Boats.

0: Nou, dat was hem, Max. We raakten van het licht afgeleid, maar nog net op tijd dat ik even naar die mix keek en denk, hey, gaat het allemaal goed?
1: Gaat het allemaal goed? Oxia en Domino for Joyce hoorde je hier op Haarlem 105. Waar, terwijl de volgende plaat inmiddels al begint te spelen. En dat is ook een aardig nummertje trouwens. Een heel lekker nummer dat we nu toevallig hebben draaien. Maar ik weet niet wat het plan is. Of we deze...
0: Nou, de bedoeling is we zouden de mix van Dieter er even inzetten.
1: Ja, maar daar zijn we nog even mee bezig, begrijp ik.
0: Nou, we hebben het cassettebandje al aangezet. We doen het er gewoon in. En is dit een beetje een tijdstip wat je bedoelde?
2: Wat bedoel je met tijdstip?
0: Nou, het is een vrij uitgebreide mix natuurlijk.
2: Maar ja, je zei tegen mij, we gaan het als intro gebruiken voor de show van Wessel.
0: Ja.
2: Maar dan moet je nog even wachten, denk ik.
0: Misschien kunnen we hem gewoon wat langer draaien. Is dat een idee, Max?
1: Nou, Johan, dit is niet Dieters mix.
0: Zeker.
1: Nee, dit niet. Wat we nu horen, is dit Dieters mix. Dit wel. Dit is Dieter. Live op Haarlem 105.

0: 89.9. DHB Plus. Haarlem 105 nu met Dieter voor de Haken. In de remix Gesset Net zag, hè, als ik het goed uitspreek.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ik vond hem lekker, Max.
2: Ja, Dieter, hij bergt nu net eventjes zijn DJ-set op. Live hier achter de DJ-booth op Haarlem 105. Dieter op de radio.
0: De radio.
2: En opmaat naar Nachtdieren. Zometeen vanaf 9 uur meer van deze klanken. Met Wessel van Opstal. Tot 12 uur vannacht kun je dansen en genieten van de beste deep house, underground house en techno.
0: Op Haarlem 105. Dat belooft nog wat, hè? Straks, ja. Dieter, klonk lekker. Dank je wel voor deze mix. En we gaan jou linken met Wessel van Opstal.
1: Graag gedaan.
2: We kunnen van jou blijven horen op Haarlem 105.
0: Ja, ik denk dat Wessel, als hij nu in de studio was, dat zijn eerste reactie waarschijnlijk zou zijn.
3: Wat is dat lekker, hè?
2: Ja, die heeft hier wel oren naar.
1: Ik zie hier ook genoeg ruimte voor nog een man of 10 erbij en een katje. En dan kunnen we lekker een feestje geven.
0: Ik denk dat het een prima idee is om even een keer over te hebben. Lijkt me een goed plan.
2: We gaan naar onze andere DJ, toch?
0: Ja, nou, die moet ik nog even klaarzetten. Ik dacht bij mij, weet je wat, we doen nog even één plaatje tussendoor om het even af te leren. Turnover, zullen we maar zeggen. En dat is net.

0: Nana Cherry, Buffalo Stance hier op 105. Het is een tijd.
1: Turn up the boat. Mini Mega Mix.
0: Weer een DJ Crown Mix, hè Max? Toch?
2: Zeker weten, met allemaal fijne muziek erin van Jennifer Lopez om mee te beginnen.

0: natuurlijk van de Venga Boys. En wie hadden we nog meer?
1: The Good Man en Give It Up. Als je heel goed hebt opgelet, heb je die er ook doorheen gehoord. En
0: zeker.
1: We begonnen met Let's Get Loud van J-Lo. Omdat J-Lo. Het snik heet is buiten. 30 plus graden moet DJ Crown wel gedacht hebben. We verwerken even wat extra zomerse platen in deze mix. Ja. Over 2 weken is er gewoon weer een hagelnieuwe mini-mega-mix.
0: Klein applaus voor DJ Crown natuurlijk. Ja. En wij gaan gewoon door met Turn Up The Bass natuurlijk. Met fijne muziek. Je hebt nog een klein ogenblikje om dat in te breken. En dat kan via haarlem105.nl/studio. Ook via de WhatsApp. 06 105 105 38. Mocht je nog een leuke suggestie hebben. Maar dan moet je wel opschieten. Zometeen dus misschien wel jouw plaat. En tot die tijd Soul Searcher en Can't Get Enough.

0: Haarlem 105, veel plezier zo met Wessel van Opstal en Nachtdieren. Turn Up Verbood loopt op zijn einde, maar niet voordat we speciaal voor Sherry, die net de kinderen op bed legt en luistert online vanuit Zeist, Strike gaan draaien. You sure do is dit. Fijn weekend. Bye bye.
1: Oh, en voordat ik het vergeet, Dieter, jij ook nog bedankt. Hè?
2: Het was heel fijn om hier te zijn met jullie.
1: Volgende keer weer.
2: Het Haarlemse publiek genoten heeft.
1: Ik denk het wel. Anders sturen ze maar een klachtbrief.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23.

0: tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

I gotta go. I gotta go.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan.